0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Carnavalsvereniging De Heimussen in Vianen viert 33 jaar prinsen. Tijdens het jubileumfeest reflecteerde oud-prins op de veranderingen in het carnaval, waarbij de verbindende rol voor het dorp essentieel blijft. Jongere prinsen bevorderen de betrokkenheid van jongeren, terwijl de saamhorigheid binnen de gemeenschap centraal staat. De rondemissen voor de jubileumeditie van Daags naar de Tour zijn bekendgemaakt. Jolie Segers, Meike Nabuurs en Silke Peters vervullen deze rol op maandag 27 juli in Boksmeer. De rondemissen dragen een nieuwe outfit, ontworpen door Carola van Bentum, met styling verzorgd door lokale bedrijven. Een automobilist is maandagmiddag in de Florenlaan in Boksmeer tegen een geparkeerde auto gereden en op de kop beland. De bestuurder is spoorloos, terwijl meerdere inzittenden zijn weggerend. De bijrijder is naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR.

0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Het gevoel dat de controle wegvalt en je als een bijrijder in je eigen leven zit. Alex Warren schreef er een bloedeerlijk en ijzersterk anthem over. Zijn specialiteit is het vertalen van diepe persoonlijke pijn in grootse popmuziek. En dat hoor je op deze single met de titel Passenger, beter dan ooit.

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Carnavalsvereniging De Heimussen in Vianen viert 33 jaar prinsen. Tijdens het jubileumfeest reflecteerde oud-prins op de veranderingen in het carnaval, waarbij de verbindende rol voor het dorp essentieel blijft. Jongere prinsen bevorderen de betrokkenheid van jongeren, terwijl de saamhorigheid binnen de gemeenschap centraal staat. De rondemissen voor de jubileumeditie van Daags naar de Tour zijn bekendgemaakt. Jolie Segers, Meike Nabuurs en Silke Peters vervullen deze rol op maandag 27 juli in Boksmeer. De rondemissen dragen een nieuwe outfit, ontworpen door Carola van Bentum, met styling verzorgd door lokale bedrijven. Een automobilist is maandagmiddag in de Florenlaan in Boksmeer tegen een geparkeerde auto gereden en op de kop beland. De bestuurder is spoorloos, terwijl meerdere inzittenden zijn weggerend. De bijrijder is naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, wordt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden een file van 4 kilometer op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en Knoop Gorinchem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: van Kaak. Dichterbij dan je denkt.
1: Soms wil je hoofd wel vooruit, maar is je hart simpelweg niet klaar om de realiteit onder ogen te zien. De Amerikaanse indie-artiest Sombor legt die rauwe emotionele uitputting bloot op zijn allernieuwste single My Body Isn't Ready. It's

0: Joep-Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 19:30 tot 23:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit het repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
3: Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Kuikse auteur Lotte Samara Hermans publiceert op 17 juli haar nieuwe roman Maverick bij uitgeverij Bookscout. Het verhaal volgt een wilde mustang die van de Amerikaanse prairie naar een weiland wordt gebracht en belicht de band tussen mens en paard. Dit is haar derde boek, na Als twee druppels water en Roerloos. Op de N272 heeft maandagmiddag een kopstaartaanrijding plaatsgevonden met drie voertuigen, waaronder twee bestelbussen en een personenauto. Een ambulanceteam controleerde de inzittenden, waarbij de bestuurder van de personenauto met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Het verkeer ondervond langdurige hinder met slechts één rijstrook beschikbaar. Carnavalsvereniging De Heimussen in Vianen viert 33 jaar prinsen. Tijdens het jubileumfeest reflecteerde oud-prins op de veranderingen in het carnaval, waarbij de verbindende rol voor het dorp essentieel blijft. Jongere prinsen bevorderen de betrokkenheid van jongeren, terwijl de saamhorigheid binnen de gemeenschap centraal staat. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel 7 kilometer file. De A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden 6 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knoop het Hoorn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
6: Madonna laat horen waarom de poptroon nog altijd aan haar toebehoort. Dit is de nieuwste single van een levende legende. Madonna met Love Sensation.

0: De meeste mensen in de regio kennen oefentenaar Twan Poels als makelaar. Maar liefhebbers van de wielersport kennen hem wellicht nog als beroepsrenner. Van 1985 tot 1993 was Poels namelijk professioneel wielrenner en reed hij zelfs 5 keer de Tour de France. Verslaggever Wouter van den Berg praat erover met hem.
1: Ik heb gereden in de ploeg van Jan Raas. En dat waren de sponsors Superconvex, Quantum Halle en Buckler. En destijds wonnen we in de Tour 2 jaar achter elkaar 5 ritten met Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam en de knechten waren onder andere Frans Maassen, Gert Jacobs, Gerrit Zonneveld, Edwin van Hooydonk en Gerrit de Vries en ik uiteraard.
2: Ja, en hoe was dat toen om die Tour te rijden?
1: Fysiek is het te doen, want je bent dusdanig getraind dat je dat wel aan kunt. Behouden zoals dat je ziek wordt. Als je ziek wordt in de Tour, hè, dan is het afgelopen. Dan kun je naar huis toe. Maar mentaal is het nog veel zwaarder natuurlijk. Hè, want je elke dag weer afzien. En dan hadden we nog een ploegleider die lagde de lat behoorlijk hoog. Dus we waren toch wel verplicht om eigenlijk de tours die ik gereden heb, om daar etappes te winnen.
2: Hoe verschilt de huidige tour met die van vroeger? Welke grote verschillen ziet u?
1: Nou, kijk, ik denk dat het ook niks uitmaakt. Kijk, ze rijden nu wat harder, maar ze hebben natuurlijk ook, hebben ze een trainer. Dus ze trainen heel anders. Voeding. Ja, voeding was bij ons. Er werd wel naar gekeken, van naar de voeding, maar tegenwoordig dan wegen ze alles af. Dus dat deden we niet. En tegenwoordig gaan ze op hoogte stage. En dat deden we ook niet. Dus. En ander materiaal natuurlijk. Kijk, die fiets die ik heb, dat is nog een stalen frame is dat. En tegenwoordig hebben ze een carbon fiets. Dus ze rijden wat harder, maar ze moeten net zoveel afzien. Of wij moesten net zoveel afzien als hun.
2: Welke mooie, maar ook moeilijke momenten blijven u bij?
1: Ja, ik ben ooit 1 keer derde geweest in de toerrit. Ben ik derde geweest. Dat was een ontsnapping met 4 man. Dat was eigenlijk wel de mooiste rit. En de moeilijke momenten. Maar elke rit in de Tour was zwaar. Want kijk, bergetappes moesten we op tijd binnenkomen. Hè. We waren een ploeg waar geen klimmers in zaten. We hadden geen klassements renners in ons team. Maar hadden wel natuurlijk op het vlak. Hè. Daar hadden we wel de renners voor. Dus er waren toch wel dagen dat wij ervoor moesten zorgen dat we minimaal, dat er minimaal iemand van de ploeg mee zat. Als er niemand mee zat, moesten we op kop rijden om die kopgroep terug te halen.
2: Ik begreep ook dat u nog steeds uw oude fiets heeft van de Tour die u vroeger gereden heeft.
1: Ja, die heb ik nog steeds, ja. Ze zei, mijn laatste Tourfiets is dat. En dat is geweest, die is volgens mij van 92 of 93.
2: Fiets u er nog wel eens op?
1: Nee, nooit. Nee, ik heb een andere fiets. Een carbon fiets heb ik.
2: Wat betekent die wielersport nou voor jou?
1: Ja, kijk, als jij op hoog niveau gefietst hebt, hè, dan heb je toch een bepaald karakter, doorzettingsvermogen. En dan neem je toch meer in je verdere leven.
2: Ja, en die liefde voor de wielersport, die leeft nog steeds?
1: Ja, die is er nog steeds. Ik vind het nog net zo spannend als dat ik vroeger ermee gedaan heb. Het is toch de wedstrijd in de wielersport, Tour de France. Dan moet je het ook minimaal meegedaan hebben.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen 1 jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïens, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen voor zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nu 11 kilometer file tussen Rosmalenwest en Waardenburg. De vertraging is 1 kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden bij Knopend Gorkum 5 kilometer file. A50 Os Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 4 kilometer. En 5 kilometer op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomeren en Knopend Leenderheide. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Kuikse auteur Lotte Samara Hermans publiceert op 17 juli haar nieuwe roman Maverick bij uitgeverij Bookscout. Het verhaal volgt een wilde mustang die van de Amerikaanse prairie naar een weiland wordt gebracht en belicht de band tussen mens en paard. Dit is haar derde boek, na Als twee druppels water en Roerloos. Op de NT-172 heeft maandagmiddag een kopstaartaanrijding plaatsgevonden met drie voertuigen, waaronder twee bestelbussen en een personenauto. Een ambulanceteam controleerde de inzittenden, waarbij de bestuurder van de personenauto met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Het verkeer ondervond langdurige hinder met slechts één rijstrook beschikbaar. Carnavalsvereniging De Heimussen in Vianen viert 33 jaar prinsen. Tijdens het jubileumfeest reflecteerde oud-prins op de veranderingen in het carnaval, waarbij de verbindende rol voor het dorp essentieel blijft. Jongere prinsen bevorderen de betrokkenheid van jongeren, terwijl de saamhorigheid binnen de gemeenschap centraal staat. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 11 kilometer file nu tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Een kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met twee auto's en een bestelauto op de A4 Rotterdam-Belgische grens. Dus afrit Tolen en knooppunt Markiezaad staat het stil over 9 kilometer. De linkerrijstrook is voorlopig nog dicht. Verder de gebruikelijke files op de A27 Breda richting Gorinchem. 6 kilometer tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem. Op de A67 Venlo-Eindhoven. 10 minuten vertraging bij Geldrop. Op de A76 Geleen-Duitse grens. Door werkzaamheden in Duitsland aan de Duitse grens 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Het is warm en droog, kurkdroog. Het water in de beken en sloten zakt en dus slaat waterschap A en Maas alarm. Vanaf donderdag geldt er in verschillende gemeenten in het zuiden van Nederland, waaronder Land van Kuik, een onttrekkingsverbod.
1: Dat houdt in dat boeren en tuinders geen water meer uit het oppervlaktewater mogen halen, zoals sloten en beken. Tot midden juni ging het redelijk goed, stond het best goed voor, viel er voldoende regen. Maar het kwam die ontzettend hete hittegolf en die heeft een enorme dreun gegeven aan het watersysteem. Toen is er zoveel water verdampt, gewoon verdwenen in de lucht door die hete zon, dat het hard is gaan zakken.
0: En dat zakken van het water heeft impact op de natuur.
1: Als er heel weinig water is, dan bijvoorbeeld dan door de zon warmt het ook veel sneller op. En heel warm water bevat minder zuurstof. En zuurstof heeft het waterleven nodig. Dus bijvoorbeeld vissen, die kunnen naar zuurstof gaan happen. Dan krijgen we niet drijvende vissen. Maar er zit nog veel meer waterleven in de sloot. Zoals libelles en andere larven van insecten. Er zit heel veel waterleven in en dat probeer je te beschermen.
0: A en Maas controleert een naleving van het verbod. Het toch onttrekken van water uit sloten of beken kan leiden tot een waarschuwing of zelfs een boete. Toch gelden er ook uitzonderingen.
1: Bijvoorbeeld de brandweer mag gewoon bluswater gebruiken als ze het nodig hebben, als de nood aan de man is. Veedrenkingen, dat zijn kleine pompjes die vee van water voorzien. Die mogen nog water blijven gebruiken uit de sloot. Maar ook bepaalde teelten zijn uitgezonderd. Zoals bijvoorbeeld appelbomen. En als het nog droger wordt, dan gaan we naar fase 2 en gelden de meeste uitzonderingen niet meer.
0: Het warme en droge weer heeft ook gevolgen voor de Maas. Zo heeft de rivier een lagere afvoer dan normaal.
1: Die lage afvoer die er nu is, is nog voldoende om iedereen van water te voorzien. Alleen als die droogte doorzet, dan worden we gekort op de watervraag die we hebben. Wij voeren heel veel water aan vanuit de Maas. Dan kunnen we nog minder de sloot op peil houden, de beek op peil houden. Maar de scheepvaart heeft ontzettend last van, want die krijgt enorme wachttijden bij sluizen. De industrie in Midden-Limburg krijgt er last van. Want als de Maas ook heel warm wordt, mogen ze hun koelwater niet lozen. Dus dan moeten ze daarmee stoppen. En de Maas wordt ook gebruikt om drinkwater van te winnen. En dan, als er geen water is, kan je er ook geen drinkwater van maken.
0: De natuur in Land van Kuik moet het voorlopig nog even volhouden. Pas eind volgende week wordt de eerste kans op regen voorspeld.

0: dichterbij dan je denkt.
1: Prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst. Let's talk.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen Rosmalen-West en Waardenburg 10 kilometer file. Een uur vertraging op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen Afgetode en Knoop en Markizaat. 9 kilometer file door een ongeluk met 2 auto's en een bestelauto. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum. 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knoop en Gorkum door werkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oost en Knoop en Bankhoef. 9 kilometer file. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Knoppen Tichelia 7 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens 4 kilometer file bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort, het hele jaar door.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik.
2: Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Als Marshmallow, de koning van de elektronische beats, de studio induikt met een van de grootste stemmen uit de country pop, Kelsey Ballerina, dan weet je dat het vonken geeft. Another Drink gaat over de momenten dat je eigenlijk naar huis had moeten gaan, maar besluit om nog één drankje te doen.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokopfestival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Picture, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal in Grave opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Kuikse auteur Lotte Samara Hermans publiceert op 17 juli haar nieuwe roman Maverick bij uitgeverij Bookscout. Het verhaal volgt een wilde mustang die van de Amerikaanse prairie naar een weiland wordt gebracht en belicht de band tussen mens en paard. Dit is haar derde boek, na Als twee druppels water en Roerloos. Op de N272 heeft maandagmiddag een kopstaartaanrijding plaatsgevonden met drie voertuigen, waaronder twee bestelbussen en een personenauto. Een ambulanceteam controleerde de inzittenden, waarbij de bestuurder van de personenauto met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Het verkeer ondervond langdurige hinder, met slechts één rijstrook beschikbaar. Carnavalsvereniging De Heimersen in Vianen viert 33 jaar prinsen. Tijdens het jubileumfeest reflecteerde oud-prins op de veranderingen in het carnaval, waarbij de verbindende rol voor het dorp essentieel blijft. Jongere prinsen bevorderen de betrokkenheid van jongeren, terwijl de saamhorigheid binnen de gemeenschap centraal staat. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging in 29 kilometer file tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij knooppunt Markiezaat nog 10 kilometer file. De weg is wel weer vrij, de vertraging neemt goed af. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegasplein en afrit Oud-Beijerland 3 kilometer file. 10 minuten vertraging. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij knooppunt Tiklia 8 kilometer file en een kwartier vertraging. A76 Leen Aken door werkzaamheden in Duitsland, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: De meeste mensen in de regio kennen oefentenaar Twan Poels als makelaar. Maar liefhebbers van de wielersport kennen hem wellicht nog als beroepsrenner. Van 1985 tot 1993 was Poels namelijk professioneel wielrenner en reed hij zelfs 5 keer de Tour de France. Verslaggever Wouter van den Berg praat erover met hem.
1: Ik heb gereden in de ploeg van Jan Raas. En dat waren de sponsors Superconfex, Quantum Helder en Buckler. En destijds wonnen we in de Tour 2 jaar achter elkaar 5 ritten met Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam en de knechten waren onder andere Frans Maassen, Gert Jacobs, Gerrit Zonneveld, Edwin van Hooijdonk en Gerrit de Vries en ik uiteraard.
2: Ja, en hoe was dat toen om die Tour te rijden?
1: Fysiek is het te doen, want je bent dusdanig getraind dat je dat wel aan kunt. Behoudens als dat je ziek wordt. Als je ziek wordt in de Tour, hè, dan is het afgelopen. Dan kun je naar huis toe. Maar mentaal is het nog veel zwaarder natuurlijk. Hè, want je elke dag weer afzien. En dan hadden we nog een ploegleider die lagde de lat behoorlijk hoog. Dus we waren toch wel verplicht om eigenlijk de tours die ik gereden heb, om daar etappes te winnen.
2: Hoe verschilt de huidige tour met die van vroeger? Welke grote verschillen ziet u?
1: Nou, kijk, ik denk dat het ook niks uitmaakt. Kijk, ze rijden nu wat harder, maar ze hebben natuurlijk ook, hebben ze allemaal een trainer. Dus ze trainen heel anders. Voeding. Ja, voeding was bij ons. Er werd wel naar gekeken van naar de voeding, maar tegenwoordig dan wegen ze alles af. Dus dat deden we niet. En tegenwoordig gaan ze op hoogte stage. En dat deden we ook niet. Dus, en ander materiaal natuurlijk. Kijk, die fiets die ik heb, dat is nog een stalen frame is dat. En tegenwoordig hebben ze een carbon fiets. Dus ze rijden wat harder, maar ze moeten net zoveel afzien. Of wij moesten net zoveel afzien als hun.
2: Welke mooie, maar ook moeilijke momenten blijven u bij?
1: Ja, ik ben ooit 1 keer derde geweest in de toerrit. Ben ik derde geweest. Dat was een ontsnapping met 4 man. Dat was eigenlijk wel de mooiste rit. En de moeilijke momenten. Maar elke rit in de toer was zwaar. Want kijk, bergetappes moesten we op tijd binnenkomen. Hè. We waren een ploeg waar geen klimmers in zaten. We hadden geen klassements renners in ons team. Maar hadden wel natuurlijk op het vlak. Hè, daar hadden we wel de renners voor. Dus er waren toch wel dagen dat wij ervoor moesten zorgen dat er minimaal iemand van de ploeg mee zat. Als er niemand mee zat, moesten we op kop rijden om die kopgroep terug te halen.
2: Ik begreep ook dat u nog steeds uw oude fiets heeft van de Tour die u vroeger gereden heeft.
1: Ja, die heb ik nog steeds, ja. Ze zei ik mijn laatste Tourfiets is dat. En dat is geweest, die is volgens mij van 92 of 93.
2: Fiets u er nog wel eens op?
1: Nee, nooit. Nee, ik heb een andere fiets. Een carbon fiets heb ik.
2: Wat betekent die wielersport nou voor jou?
1: Ja, kijk, als jij op hoog niveau gefietst hebt, hè, dan heb je toch een bepaald karakter, doorzettingsvermogen. En dan neem je toch meer in je verdere leven.
2: Ja, en die liefde voor de wielersport, die leeft nog steeds?
1: Ja, die is er nog steeds. Ik vind het nog net zo spannend als dat ik vroeger ermee gedaan heb. Het is toch de wedstrijd in de wielersport, Tour de France. Dan moet je het ook minimaal meegedaan hebben.
3: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer file. A2 Utrecht Den Bosch tussen Waardenburg, knooppunt Empel, een kwartier vertraging 7 kilometer file. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 4 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tiklia 7 kilometer file. En door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 vanuit Geleen richting de Duitse grens 4 kilometer file. 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun. You say it.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 7:30 tot 11:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek. Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze 1,5 uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Kuikse auteur Lotte Samara Hermans publiceert op 17 juli haar nieuwe roman Maverick bij uitgeverij Bookscout. Het verhaal volgt een wilde mustang die van de Amerikaanse prairie naar een weiland wordt gebracht en belicht de band tussen mens en paard. Dit is haar derde boek, na Als twee druppels water en Roerloos. Op de NT-172 heeft maandagmiddag een kopstaartaanrijding plaatsgevonden met drie voertuigen, waaronder twee bestelbussen en een personenauto. Een ambulanceteam controleerde de inzittenden, waarbij de bestuurder van de personenauto met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Het verkeer ondervond langdurige hinder met slechts één rijstrook beschikbaar. Carnavalsvereniging De Heimussen in Vianen viert 33 jaar prinsen. Tijdens het jubileumfeest reflecteerde oud-prins op de veranderingen in het carnaval, waarbij de verbindende rol voor het dorp essentieel blijft. Jongere prinsen bevorderen de betrokkenheid van jongeren, terwijl de saamhorigheid binnen de gemeenschap centraal staat. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen Beest en Zaltbommel 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Klavaticlia 6 kilometer langzaam rijden door werkzaamheden. Door werkzaamheden in Duitsland staat een file op de A76 Geleen-Duitse grens. 4 kilometer file aan de grens en een vertraging van een half uur. Door technisch onderzoek rijden geen treinen tussen Bokstel en Eindhoven Centraal. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: De meeste mensen in de regio kennen oefentenaar Twan Poels als makelaar. Maar liefhebbers van de wielersport kennen hem wellicht nog als beroepsrenner. Van 1985 tot 1993 was Poels namelijk professioneel wielrenner en reed hij zelfs 5 keer de Tour de France. Verslaggever Wouter van den Berg praat erover met hem.
1: Ik heb gereden in de ploeg van Jan Raas. En dat waren de sponsors Superconvex, Quantum Halle en Buckler. En destijds wonnen we in de Tour 2 jaar achter elkaar 5 ritten met Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam en de knechten waren onder andere Frans Maassen, Gert Jacobs, Gerrit Zonneveld, Edwin van Hooydonk en Gerrit de Vries en ik uiteraard.
2: Ja, en hoe was dat toen om die Tour te rijden?
1: Fysiek is het te doen, want je bent dusdanig getraind dat je dat wel aan kunt. Behouden zoals dat je ziek wordt. Als je ziek wordt in de Tour, hè, dan is het afgelopen. Dan kun je naar huis toe. Maar mentaal is het nog veel zwaarder natuurlijk. Hè, want je elke dag weer afzien. En dan hadden we nog een ploegleider die lagde de lat behoorlijk hoog. Dus we waren toch wel verplicht om eigenlijk de tours die ik gereden heb, om daar etappes te winnen.
2: Hoe verschilt de huidige tour met die van vroeger? Welke grote verschillen ziet u?
1: Nou, kijk, ik denk dat het ook niks uitmaakt. Kijk, ze rijden nu wat harder, maar ze hebben natuurlijk ook, hebben ze allemaal een trainer. Dus ze trainen heel anders. Voeding. Ja, voeding was bij ons. Er werd wel naar gekeken, wel naar de voeding, maar tegenwoordig dan wegen ze alles af. Dus dat deden we niet. En tegenwoordig gaan ze op hoogte stage. En dat deden we ook niet. Dus, en ander materiaal natuurlijk. Kijk, die fiets die ik heb, dat is nog een stalen frame is dat. En tegenwoordig hebben ze een carbon fiets. Dus ze rijden wat harder, maar ze moeten net zoveel afzien. Of wij moesten net zoveel afzien als hun.
2: Welke mooie, maar ook moeilijke momenten blijven u bij?
1: Ja, ik ben ooit 1 keer derde geweest in de toerrit. Ben ik derde geweest. Dat was een ontsnapping met 4 man. Dat was eigenlijk wel de mooiste rit. En de moeilijke momenten. Maar elke rit in de Tour was zwaar. Want kijk, bergetappes moesten we op tijd binnenkomen. Hè. We waren een ploeg waar geen klimmers in zaten. We hadden geen klassements renners in ons team. Maar hadden wel natuurlijk op het vlak. Hè, daar hadden we wel de renners voor. Dus er waren toch wel dagen dat wij ervoor moesten zorgen dat we minimaal, dat er minimaal iemand van de ploeg mee zat. Als er niemand mee zat, moesten we op kop rijden om die kopgroep terug te halen.
2: Ik begreep ook dat u nog steeds uw oude fiets heeft van de Tour die u vroeger gereden heeft.
1: Ja, die heb ik nog steeds, ja. Ze zei mijn laatste Tourfiets is dat. En dat is geweest, die is volgens mij van 92 of 93.
2: Fiets u er nog wel eens op?
1: Nee, nooit. Nee, ik heb een andere fiets. Een carbon fiets heb ik.
2: Wat betekent die wielersport nou voor jou?
1: Ja, kijk, als jij op hoog niveau gefietst hebt, hè, dan heb je toch een bepaald karakter, doorzettingsvermogen. En dan neem je toch meer in je verdere leven.
2: Ja, en die liefde voor de wielersport, die leeft nog steeds?
1: Ja, die is er nog steeds. Ik vind het nog net zo spannend als dat ik vroeger ermee gedaan heb. Het is toch de wedstrijd in de wielersport, Tour de France. Dan moet je het ook minimaal meegedaan hebben.
3: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler, ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jette liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging aan de Duitse grens in Limburg op de A76 vanuit Geleen. Door werkzaamheden in Duitsland 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
8: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk. En ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het Land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas. Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokopfestival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Pitcher, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Kuikse auteur Lotte Samara Hermans publiceert op 17 juli haar nieuwe roman Maverick bij uitgeverij Bookscout. Het verhaal volgt een wilde mustang die van de Amerikaanse prairie naar een weiland wordt gebracht en belicht de band tussen mens en paard. Dit is haar derde boek, na Als twee druppels water en Roerloos. Op de NT-172 heeft maandagmiddag een kopstaartaanrijding plaatsgevonden met drie voertuigen, waaronder twee bestelbussen en een personenauto. Een ambulanceteam controleerde de inzittenden, waarbij de bestuurder van de personenauto met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Het verkeer ondervond langdurige hinder, met slechts één rijstrook beschikbaar. Carnavalsvereniging De Heimussen in Vianen viert 33 jaar prinsen. Tijdens het jubileumfeest reflecteerde oud-prins op de veranderingen in het carnaval, waarbij de verbindende rol voor het dorp essentieel blijft. Jongere prinsen bevorderen de betrokkenheid van jongeren, terwijl de saamhorigheid binnen de gemeenschap centraal staat. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en Hellegatsplein, 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer file. Door werkzaamheden in Duitsland op de A4 staat op de A76 een half uur vertraging voor die file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Vanaf 12 juli veranderen de tarieven voor rouwpost. Omdat het dan onder spoedpost valt, stijgen de prijzen van postzegels van €1,40 naar €3,25. Dit in combinatie met de ervaring dat rouwbrieven soms te laat of helemaal niet worden bezorgd, bewoog de Graafse uitvaartondernemer Jeroen Mol ertoe een oproep te doen op Facebook om mensen te vinden die in hun eigen dorp rouwpost willen gaan bezorgen. Verslaggever Dion van Alem sprak met hem erover.
1: Fijn dat u ons even te woord wilde staan. U deed een oproepje op Facebook aan mensen in Graven, Velp, Escharen en Gassel om in de toekomst uw rouwpost te gaan bezorgen. Waarom heeft u die oproep gedaan?
2: Wij kregen eigenlijk de tip, ook via social media, via uitvaartverzorging Marie-José uit Groesbeek. Die had daar hele goede resultaten mee. Dus dat er veel mensen haar benaderd hadden dat ze dat graag wilden doen. Dus ik dacht, nou, in Graven willen we dat ook lokaal doen, omdat wij gebruik maken van de lokale drukker. Dat we niet 1, 2, 3 over moeten stappen op digitale rouwkaarten. Wat natuurlijk in de toekomst in opmars zal zijn. Maar zoals ik al schreef in het berichtje op social media, is dat mensen toch graag een rouwkaart in handen willen hebben met foto van hun dierbare. Alleen als je €3,25 moet betalen voor een rouwzegel, en de mensen moeten ook nog een verzendset betalen, en de rouwkaart zelf, dan zit je onderhand op €9 op een rouwkaart. En dat is, denken wij, gewoon voor Jan met de boerenpet, zeg maar, niet te betalen.
1: Kan ik je ook uit afleiden dat u het een beetje gehad heeft met PostNL?
2: Kijk, de mensen die er werken, die doen hartstikke hun best. Maar die zitten ook met personeelsproblemen en vakanties. Dat er ook de rouwpost niet bezorgd wordt, zeg maar. En wij willen gewoon graag dat mensen op tijd geïnformeerd worden wanneer het afscheid van hun dierbare is. Dan is het vertrouwen onderhand in PostNL toch wel aardig flink gezakt, zeg maar. Ja. Ook bij collega's in de landen.
1: Wat zoekt of zocht u precies via uw oproep?
2: Nou, wij zochten betrokken mensen.

0: Gravenvelle, Beschare, Kassel, omdat wij vooral uitvaarten verzorgen in dit gebied, die dus de rouwpost rond willen brengen tegen een kleine vergoeding. En dat is meer met een hart voor de medemens lokaal, zeg maar, elkaar willen helpen, ondersteunen. En wij dachten dat we hier genoeg draagvlak in zouden hebben. En dat is wel gebleken, want gisteravond heb ik gepost en vanmorgen om 8 uur had ik al 25 mensen die gereageerd hadden, zeg maar, die graag elkaar de families willen ondersteunen met het rondbrengen van post.
1: Had u verwacht dat er zo snel zoveel reactie op zou komen?
0: Eerlijk gezegd wel, want wij doen natuurlijk al een aantal jaren uitvaart verzorgen in dit gebied. En het is vooral ook de families, zeg maar, waarvan we al uitvaarten hebben verzorgd, die nu op een of andere manier voel ik dat ook iets terug willen doen, zeg maar, en andere families willen bijstaan om geen €3,25 voor een postzegel hoeven te betalen.
1: Ja, voor nu heeft u voldoende vrijwilligers.
0: Tot nu toe wel.
1: En is er nog enige kans dat u in de toekomst ook buiten Gravenvel, Beschare en Kassel mensen gaat zoeken hiervoor?
0: Ja, ook daarin hebben al 3 mensen aangegeven dat ze ook bereid zijn om buiten dit gebied rond te gaan brengen. Maar wie weet is er een partij die straks tegen een betaalbare prijs rouwpost rond gaat brengen. Vroeger hadden we de Stadspost. Misschien staat er een bedrijfje op, hopen we, die dit gaat oppikken. Zodat wij ons weer kunnen gaan focussen, zeg maar, op alleen uitvaart.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

maar dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers... duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler. Ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een druk bezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk bij knooppunt Batendorp 5 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens tussen knooppunt Kundeberg en Simpelveld 3 kilometer. En tussen Simpelveld en de Duitse grens 2 kilometer erbij. Dat komt door werkzaamheden in Duitsland op de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Graven. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Kuikse auteur Lotte Samara Hermans publiceert op 17 juli haar nieuwe roman Maverick bij uitgeverij Bookscout. Het verhaal volgt een wilde mustang die van de Amerikaanse prairie naar een weiland wordt gebracht en belicht de band tussen mens en paard. Dit is haar derde boek, na Als twee druppels water en Roerloos. Op de N272 heeft maandagmiddag een kopstaartaanrijding plaatsgevonden met drie voertuigen, waaronder twee bestelbussen en een personenauto. Een ambulanceteam controleerde de inzittenden, waarbij de bestuurder van de personenauto met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Het verkeer ondervond langdurige hinder, met slechts één rijstrook beschikbaar. Carnavalsvereniging De Heimussen in Vianen viert 33 jaar prinsen. Tijdens het jubileumfeest reflecteerde oud-prins op de veranderingen in het carnaval, waarbij de verbindende rol voor het dorp essentieel blijft. Jongere prinsen bevorderen de betrokkenheid van jongeren, terwijl de saamhorigheid binnen de gemeenschap centraal staat. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A76 Geleen richting Aken tussen Knobbert-Kunderberg en de Duitse grens 2 kilometer file. Het staat stil door werkzaamheden in Duitsland op de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Het is warm en droog, kurkdroog. Het water in de beken en sloten zakt en dus slaat waterschap A.N. Maas alarm. Vanaf donderdag geldt er in verschillende gemeenten in het zuiden van Nederland, waaronder Land van Kuik, een onttrekkingsverbod.
1: Dat houdt in dat boeren en tuinders geen water meer uit het oppervlaktewater mogen halen, zoals sloten en beken. Tot midden juni ging het redelijk goed, stond het best goed voor, viel er voldoende regen. Maar het kwam nu ontzettend hete hittegolf en die heeft een enorme dreun gegeven aan het watersysteem. Toen is er zoveel water verdampt, gewoon verdwenen in de lucht door die hete zon, dat het hard is gaan zakken.
0: En dat zakken van het water heeft impact op de natuur.
1: Als er heel weinig water is, dan bijvoorbeeld dan door de zon warmt het ook veel sneller op. En heel warm water bevat minder zuurstof. En zuurstof heeft het waterleven nodig. Dus bijvoorbeeld vissen, die kunnen naar zuurstof gaan happen. Dan krijgen we niet drijvende vissen. Maar er zit nog veel meer waterleven in de sloot. Zoals libellen en andere larven van insecten. Er zit heel veel waterleven in. En dat probeer je te beschermen.
0: A.N. Maas controleert een naleving van het verbod. Het toch onttrekken van water uit sloten of beken kan leiden tot een waarschuwing of zelfs een boete. Toch gelden er ook uitzonderingen.
1: Bijvoorbeeld de brandweer mag gewoon bluswater gebruiken als ze het nodig hebben, als de nood aan de man is. Veedrenkingen, dat zijn kleine pompjes die vee van water voorzien. Die mogen nog water blijven gebruiken uit de sloot. Maar ook bepaalde tilten zijn uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld appelbomen. En als het nog droger wordt, dan gaan we naar fase 2 en gelden de meeste uitzonderingen niet meer.
0: Het warme en droge weer heeft ook gevolgen voor de Maas. Zo heeft de rivier een lagere afvoer dan normaal.
1: Die lage afvoer die er nu is, is nog voldoende om iedereen van water te voorzien. Alleen als die droogte doorzet, dan worden we gekort op de watervraag die we hebben. Wij voeren heel veel water aan vanuit de Maas. Dan kunnen we nog minder de sloot op peil houden, de beek op peil houden. Maar de scheepvaart heeft ontzettend last van, want die krijgt enorme wachttijden bij sluizen. De industrie in Midden-Limburg krijgt er last van. Want als de Maas ook heel warm wordt, mogen ze hun koelwater niet lozen. Dus dan moeten ze daarmee stoppen. En de Maas wordt ook gebruikt om drinkwater van te winnen. En dan, als er geen water is, kan je er ook geen drinkwater van maken.
0: De natuur in Land van Kuik moet het voorlopig nog even volhouden. Pas eind volgende week wordt de eerste kans op regen voorspeld.
2: De Britse popkoningin Ellie Goulding is helemaal terug met een nieuwe sound. Haar nieuwe single Black Prada Dress is het eerste voorproefje van haar lang verwachte zesde studioalbum.
3: Dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: I heard what you said, just as I was chasing freedom.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Waterschap Rivierenland stelt vanaf morgen een onttrekkingsverbod in voor delen van Heumen en Wiegen ten zuidwesten van Nijmegen. Door de aanhoudende droogte mag daar geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Er gelden uitzonderingen voor onder meer brandbestrijding, drinkwater voor vee en het koelen van stallen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. En de Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door de fusie ontstaat volgens Airhive een van de grootste Europese bedrijven op het gebied van het afvangen van CO2 uit de lucht. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is 10 minuten vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Afrit Niemansdorp, 5 kilometer file. Richting Bergen-op-Zoom is op de A29 bij de Haringvlietbrug. De rechterrijstrook dicht door een spoedreparatie, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhage. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-31280. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Meiden je ding.
1: Als er één artiest is die de kunst verstaat om folk, pop en een flinke dosis soul met elkaar te versmelten, dan is het Miles Smith wel. Zijn nieuwste single Heaven is een ode aan het vinden van rust en puur geluk bij mensen om je heen, en dat hoor je in elke noot terug.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 19:30 tot 23:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen vier decennia. Bekende nummers uit het repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. Op de N272 heeft maandagmiddag een kopstaartaanrijding plaatsgevonden met 3 voertuigen, waaronder 2 bestelbussen en een personenauto. Een ambulanceteam controleerde de inzittenden, waarbij de bestuurder van de personenauto met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Het verkeer ondervond langdurige hinder met slechts 1 rijstrook beschikbaar. Kuikse auteur Lotte Samara Hermans publiceert op 17 juli haar nieuwe roman Maverick bij uitgeverij Bookscout. Het verhaal volgt een wilde mustang die van de Amerikaanse prairie naar een weiland wordt gebracht en belicht de band tussen mens en paard. Dit is haar derde boek, na Als 2 druppels water en Roerloos. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Door een aangereden slagboom bij de Hellegansplein. 8 kilometer file vanaf afrit Oud-Beijerland. Een half uur vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: De meeste mensen in de regio kennen oefentenaar Twan Poels als makelaar. Maar liefhebbers van de wielersport kennen hem wellicht nog als beroepsrenner. Van 1985 tot 1993 was Poels namelijk professioneel wielrenner en reed hij zelfs 5 keer de Tour de France. Verslaggever Wouter van den Berg praat erover met hem.
1: Ik heb gereden de ploeg van Jan Raas. En dat waren de sponsors Superconvex, Quantumhal en Buckler. En destijds wonnen we in de Tour. 2 jaar achter elkaar 5 ritten met Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam. En de knechten waren onder andere Frans Maassen, Gert Jacobs, Gerrit Zonneveld, Edwin van Hooijdonk en Gerrit de Vries. En ik uiteraard.
2: Ja, en hoe was dat toen om die Tour te rijden?
1: Fysiek is het te doen, want je bent dusdanig getraind dat je dat wel aan kunt. Behouden zoals dat je ziek wordt. Als je ziek wordt in de Tour, hè, dan is het afgelopen. Dan kun je naar huis toe. Maar mentaal is het nog veel zwaarder natuurlijk. Hè, want je elke dag weer afzien. En dan hadden we nog een ploegleider die laagde de lat behoorlijk hoog. Dus we waren toch wel verplicht om eigenlijk de tours die ik gereden heb, om daar etappes te winnen.
2: Hoe verschilt de huidige tour met die van vroeger? Welke grote verschillen ziet u?
1: Nou, kijk, ik denk dat het ook niks uitmaakt. Kijk, ze rijden nu wat harder, maar ze hebben natuurlijk ook, allemaal hebben ze een trainer. Dus ze trainen heel anders. Voeding. Ja, voeding was bij ons. Er werd wel naar gekeken, wel naar de voeding, maar tegenwoordig dan wegen ze alles af. Dus dat deden we niet. En tegenwoordig gaan ze op hoogte stage. En dat deden we ook niet. Dus, en ander materiaal natuurlijk. Kijk, die fiets die ik heb, dat is nog een stalen frame is dat. En tegenwoordig hebben ze een carbon fiets. Dus ze rijden wat harder, maar ze moeten net zoveel afzien. Of wij moesten net zoveel afzien als hun.
2: Welke mooie, maar ook moeilijke momenten blijven u bij?
1: Ja, ik ben ooit 1 keer derde geweest in de toerrit. Ben ik derde geweest. Hè. Dat was een ontsnapping met 4 man. Dat was eigenlijk wel de mooiste rit. En de moeilijke momenten. Maar elke rit in de Tour was zwaar. Want kijk, bergetappes moesten we op tijd binnenkomen. Hè. We waren een ploeg waar geen klimmers in zaten. We hadden geen klassements renners in ons team. Maar hadden wel natuurlijk op het vlak. Hè, daar hadden we wel de renners voor. Dus er waren toch wel dagen dat wij ervoor moesten zorgen dat, er minimaal iemand van de ploeg mee zat. Als er niemand mee zat, moesten we op kop rijden om die kopgroep terug te halen.
2: Ik begreep ook dat u nog steeds uw oude fiets heeft van de Tour die u vroeger gereden heeft.
1: Ja, die heb ik nog steeds, ja. Ze zei ik mijn laatste Tourfiets is dat. En dat is geweest, die is volgens mij van 92 of 93.
2: Fiets u er nog wel eens op?
1: Nee, nooit. Nee, ik heb een andere fiets. Een carbon fiets heb ik.
2: Wat betekent die wielersport nou voor jou?
1: Ja, kijk, als jij op hoog niveau gefietst hebt, hè, dan heb je toch een bepaald karakter, doorzettingsvermogen. En dan neem je toch meer mee in je verdere leven.
2: Ja, en die liefde voor de wielersport, die leeft nog steeds?
1: Ja, die is er nog steeds. Ik vind het nog net zo spannend als dat ik vroeger ermee gedaan heb. Het is toch de wedstrijd in de wielersport, Tour de France. Dan moet je het ook minimaal meegedaan hebben.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucs gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Zonne-energie zorgde de afgelopen maand voor een kwart van alle elektriciteit in de Europese Unie. Daarmee was zonne-energie voor het eerst de grootste stroombron voor kernenergie, gas, wind en waterkracht. Volgens energiedenktank Ember komt de sterke groei vooral door de snelle aanleg van zonnepanelen. In Nederland was zonne-energie goed voor ruim een derde van de stroomproductie, meldt nu.nl. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Belgische grens Breda staat bij Knoopend Galder 3 kilometer file. Op de A29 Rotterdam Bergen-op-Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en Hellegatsplein 6 kilometer. A59 Zonzeel Den Bosch bij Knoopend Hooipolder 2 kilometer file. En 2 kilometer file op de A76 Geleen-Duitse grens bij Simpelveld 2 kilometer. Door werkzaamheden in Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer? Badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
10: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Graven. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.
1: Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. Op de N272 heeft maandagmiddag een kopstaartaanrijding plaatsgevonden met 3 voertuigen, waaronder 2 bestelbussen en een personenauto. Een ambulanceteam controleerde de inzittenden, waarbij de bestuurder van de personenauto met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Het verkeer ondervond langdurige hinder met slechts 1 rijstrook beschikbaar. Kuikse auteur Lotte Samara Hermans publiceert op 17 juli haar nieuwe roman Maverick bij uitgeverij Bookscout. Het verhaal volgt een wilde mustang die van de Amerikaanse prairie naar een weiland wordt gebracht en belicht de band tussen mens en paard. Dit is haar derde boek, na Als 2 druppels water en Roerloos. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: doet.
1: Vanaf 12 juli veranderen de tarieven voor rouwpost. Omdat het dan onder spoedpost valt, stijgen de prijzen van postzegels van €1,40 naar €3,25. Dit in combinatie met de ervaring dat rouwbrieven soms te laat of helemaal niet worden bezorgd, bewoog de Graafse uitvaartondernemer Jeroen Mol ertoe een oproep te doen op Facebook om mensen te vinden die in hun eigen dorp rouwpost willen gaan bezorgen. Verslaggever Dion van Alem sprak met hem erover.
2: Fijn dat u ons even te woord wilde staan. U deed een oproepje op Facebook aan mensen in Graven, Velp, Escharen en Gassel om in de toekomst uw rouwpost te gaan bezorgen. Waarom heeft u die oproep gedaan?
3: Wij kregen eigenlijk de tip, ook via social media, via uitvaartverzorging Mario Zee uit Groesbeek. Die had daar hele goede resultaten mee. Dus dat er veel mensen haar benaderd hadden dat ze dat graag wilden doen. Dus ik dacht, nou, in Graven willen we dat ook lokaal doen. Omdat wij gebruik maken van de lokale drukker. Dat we niet 1, 2, 3 over moeten stappen op digitale rouwkaarten. Wat natuurlijk in de toekomst in opmars zal zijn. Maar zoals ik al schreef in het berichtje op social media, is dat mensen toch graag een rouwkaart in handen willen hebben met foto van hun dierbare. Alleen als je €3,25 moet betalen voor een rouwzegel. En de mensen moeten ook nog een verzendset betalen. En de rouwkaart zelf, dan zit je onderhand op €9 op een rouwkaart. En dat is, denken wij, gewoon voor Jan met de boerenpet, zeg maar, niet te betalen.
2: Kan ik je ook uit afleiden dat u het een beetje gehad heeft met PostNL?
3: Kijk, de mensen die er werken, die doen hartstikke hun best. Maar die zitten ook met personeelsproblemen en vakanties. Dat er ook de rouwpost niet bezorgd wordt, zeg maar. En wij willen gewoon graag dat mensen op tijd geïnformeerd worden wanneer het afscheid van hun dierbare is. Dan is het vertrouwen onderhand in PostNL toch wel aardig flink gezakt, zeg maar. Ja. Ook bij collega's in de landen.
2: Wat zoekt of zocht u precies via uw oproep?
3: Nou, wij zochten betrokken mensen in Graven, Velp, Escharen, Gassel, omdat wij vooral uitvaarten verzorgen in dit gebied. Die de rouwpost rond willen brengen tegen een kleine vergoeding. En dat is meer met een hart voor de medemens lokaal, zeg maar. Elkaar willen helpen, ondersteunen. En wij dachten dat we hier genoeg draagvlak in zouden hebben. En dat is wel gebleken, want gisteravond heb ik gepost.

0: gepost. En vanmorgen om 8 uur had ik al 25 mensen die gereageerd hadden, zeg maar, die graag elkaar de families willen ondersteunen met het rondbrengen van post.
1: Had u verwacht dat er zo snel zoveel reactie op zou komen?
0: Eerlijk gezegd wel, want wij doen natuurlijk al een aantal jaren uitvaart verzorgen in dit gebied. En het is vooral ook de familie, zeg maar, waarvan we al uitvaarten hebben verzorgd, die nu op een of andere manier voel ik dat ook iets terug willen doen, zeg maar, en andere families willen bijstaan om geen €3,25 voor een postzegel hoeven te betalen.
1: Ja, voor nu heeft u voldoende vrijwilligers.
0: Tot nu toe wel.
1: Is er nog enige kans dat u in de toekomst ook buiten Gravenveld, Beschare en Gassel mensen gaat zoeken hiervoor?
0: Ja, ook daarin hebben al 3 mensen aangegeven dat ze ook bereid zijn om buiten dit gebied rond te gaan brengen. Maar wie weet is er een partij die straks tegen een betaalbare prijs rouwpost rond gaat brengen. Vroeger hadden we de Stadspost. Misschien staat er een bedrijfje op, hopen we, die dit gaat oppikken, zodat wij ons weer kunnen gaan focussen, zeg maar, op alleen uitvaart.

0: Terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Borg Huiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn problemen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. De weg is daar dicht tussen Elslo en Maastricht-Noord. Er is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Maastricht wordt omgeleid via Heerlen over de A76 en de A79. Verder staat er file op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 8 kilometer met een half uur vertraging. En op de A73 richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tigria 4 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar maximaal 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn?
11: Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokop-festival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Pitcher, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement zijn ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen, vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. Op de N272 heeft maandagmiddag een kopstaartaanrijding plaatsgevonden met 3 voertuigen, waaronder 2 bestelbussen en een personenauto. Een ambulanceteam controleerde de inzittenden, waarbij de bestuurder van de personenauto met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Het verkeer ondervond langdurige hinder, met slechts 1 rijstrook beschikbaar. Kuikse auteur Lotte Samara Hermans publiceert op 17 juli haar nieuwe roman Maverick bij uitgeverij Bookscout. Het verhaal volgt een wilde mustang die van de Amerikaanse prairie naar een weiland wordt gebracht en belicht de band tussen mens en paard. Dit is haar derde boek, na Als 2 druppels water en Roerloos. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Bij Maastricht-Noord gebeurde een ongeluk en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Maastricht kan omrijden via Heerlen over de A76 en de A79. Vertraging op de A27, Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum een kwartier op onthoud. En op de A50, Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Het is warm en droog, kurkdroog. Het water in de beken en sloten zakt en dus slaat waterschap A en Maas alarm. Vanaf donderdag geldt er in verschillende gemeenten in het zuiden van Nederland, waaronder Land van Kuik, een onttrekkingsverbod.
1: Dat houdt in dat boeren en tuinders geen water meer uit het oppervlaktewater mogen halen, zoals sloten en beken. Tot midden juni ging het redelijk goed, stond het best goed voor, viel er voldoende regen. Maar het kwam nu ontzettend hete hittegolf en die heeft een enorme dreun gegeven aan het watersysteem. Toen is er zoveel water verdampt, gewoon verdwenen in de lucht door die hete zon, dat het hard is gaan zakken.
0: En dat zakken van het water heeft impact op de natuur.
1: Als er heel weinig water is, dan bijvoorbeeld dan door de zon warmt het ook veel sneller op. En heel warm water bevat minder zuurstof. En zuurstof heeft het waterleven nodig. Dus bijvoorbeeld vissen, die kunnen naar zuurstof gaan happen. Dan krijgen we niet drijvende vissen. Maar er zit nog veel meer waterleven in de sloot. Zoals libellen en andere larven van insecten. Er zit heel veel waterleven in. En dat probeer je te beschermen.
0: A en Maas controleert een naleving van het verbod. Het toch onttrekken van water uit sloten of beken kan leiden tot een waarschuwing of zelfs een boete. Toch gelden er ook uitzonderingen.
1: Bijvoorbeeld de brandweer mag gewoon bluswater gebruiken als ze het nodig hebben, als de nood aan de man is. Veedrenkingen, dat zijn kleine pompjes die vee van water voorzien. Die mogen nog water blijven gebruiken uit de sloot. Maar ook bepaalde tilten zijn uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld appelbomen. En als het nog droger wordt, dan gaan we naar fase 2 en gelden de meeste uitzonderingen niet meer.
0: Het warme en droge weer heeft ook gevolgen voor de Maas. Zo heeft de rivier een lagere afvoer dan normaal.
1: Die lage afvoer die er nu is, is nog voldoende om iedereen van water te voorzien. Alleen als die droogte doorzet, dan worden we gekort op de watervraag die we hebben. Wij voeren heel veel water aan vanuit de Maas. Dan kunnen we nog minder de sloot op peil houden, de beek op peil houden. Maar de scheepvaart heeft ontzettend last van, want die krijgt enorme wachttijden bij sluizen. De industrie in Midden-Limburg krijgt er last van. Want als de Maas ook heel warm wordt, mogen ze hun koelwater niet lozen. Dus dan moeten ze daarmee stoppen. En de Maas wordt ook gebruikt om drinkwater van te winnen. En dan, als er geen water is, kan je er ook geen drinkwater van maken.
0: De natuur in Land van Kuik moet het voorlopig nog even volhouden. Pas eind volgende week wordt de eerste kans op regen voorspeld.
2: Voormalige One Direction-ster Niall Horan bewijst dat hij solo alleen maar sterker wordt met een sound die je direct vrolijk maakt. Taste So Good gaat over dat magische en intense gevoel wanneer je voor het allereerst echt verliefd op iemand wordt en de vlinder.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro. De Europese Centrale Bank heeft 36 banken en betaalbedrijven geselecteerd voor een test van 12 maanden. Die moet volgend jaar van start gaan. Ook onder andere Deutsche Bank en Revolut doen mee. Grote Nederlandse banken ontbreken op de lijst. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud. De A58 Eindhoven richting Tilburg voor Moergestel 10 minuten vertraging. Vanaf de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten op onthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor knooppunt Tiglia 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 19:30 tot 11:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek. Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze 1,5 uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Een 42-jarige man uit Overloon is door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot 40 uur werkstraf voor de diefstal van een lokfiets. Hij betwiste de echtheid van de agent die hem arresteerde en heeft een strafblad van 11 pagina's. De rechter adviseerde hem goed na te denken over zijn toekomst. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen, vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. Op de N272 heeft maandagmiddag een kopstaartaanrijding plaatsgevonden met 3 voertuigen, waaronder 2 bestelbussen en een personenauto. Een ambulanceteam controleerde de inzittenden, waarbij de bestuurder van de personenauto met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Het verkeer ondervond langdurige hinder met slechts 1 rijstrook beschikbaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.
0: Dichterbij dan je denkt. En dit is nieuw.
3: Na het gigantische succes van The Secret of Us vorig jaar dendert de Grammy-genomineerde poptrein van Gracie Abrams gewoon keihard door. Ze kondigde recent een enorme wereldwijde arena-tour aan. En haar nieuwe single Look at My Life is de track waarmee ze de hitlijsten nu aan bestormen.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: meeste mensen in de regio kennen oefentenaar Twan Poels als makelaar. Maar liefhebbers van de wielersport kennen hem wellicht nog als beroepsrenner. Van 1985 tot 1993 was Poels namelijk professioneel wielrenner en reed hij zelfs 5 keer de Tour de France. Verslaggever Wouter van den Berg praat erover met hem.
1: Ik heb gereden in de ploeg van Jan Raas. En dat waren de sponsors Superconvex, Quantumhal en Buckler. En destijds wonnen we in de Tour 2 jaar achter elkaar 5 ritten. Met Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam en...

0: daar etappes te winnen.
1: Hoe verschilt de huidige Tour met die van vroeger? Welke grote verschillen ziet u?
0: Nou, kijk, ik denk dat het ook niks uitmaakt. Kijk, ze rijden nu wat harder, maar ze hebben natuurlijk ook... Allemaal hebben ze een trainer, dus ze trainen heel anders. Voeding. Ja, voeding was bij ons... Er werd wel naar gekeken van naar de voeding, maar tegenwoordig dan wegen ze alles af. Dus dat deden we niet. En tegenwoordig gaan ze op hoogte stage. En dat deden we ook niet. Dus. En ander materiaal natuurlijk. Kijk, die fiets die ik heb, dat is nog een stalen frame is dat. En tegenwoordig hebben ze een carbon fiets. Dus ze rijden wat harder, maar ze moeten net zoveel afzien. Of wij moesten net zoveel afzien als hun.
1: Welke mooie, maar ook moeilijke momenten blijven u bij?
0: Ja, ik ben ooit één keer derde geweest in de toerenrit. Ben ik derde geweest. Hè. Dat was een ontsnapping met vier man. Dat was eigenlijk wel de mooiste rit. En de moeilijke momenten. Maar elke rit in de toer was zwaar. Want kijk, bergetappes moesten we op tijd binnenkomen. Hè. We waren een ploeg waar geen klimmers in zaten. We hadden geen klassements renners in ons team. Maar hadden wel natuurlijk op het vlak. Hè. Daar hadden we wel de renners voor. Dus er waren toch wel dagen dat wij ervoor moesten zorgen dat we minimaal, dat er minimaal iemand van de ploeg mee zat. Als er niemand mee zat, moesten we op kop rijden om die kopgroep terug te halen.
1: Ik begreep ook dat u nog steeds uw oude fiets heeft van de Tour die u vroeger gereden heeft.
0: Ja, die heb ik nog steeds, ja. Ze zei mijn laatste Tourfiets is dat. En dat is geweest, die is volgens mij van 92 of 93.
1: Fiets u er nog wel eens op?
0: Nee, nooit. Nee, ik heb een andere fiets. Een carbon fiets heb ik.
1: Wat betekent die wielersport nou voor jou?
0: Ja, kijk, als jij op hoog niveau gefietst hebt, hè, dan heb je toch een bepaald karakter, doorzettingsvermogen. En dan neem je toch mee in je verdere leven.
1: Ja, en die liefde voor de wielersport, die leeft nog steeds?
0: Ja, die is er nog steeds. Ik vind het nog net zo spannend als dat ik vroeger ermee gedaan heb. Het is toch de wedstrijd in de wielersport, Tour de France. Dan moet je het ook minimaal meegedaan hebben.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 90 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 25 minuten op onthoud. De A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp 10 minuten vertraging. Daarna de A58, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt het Galder en knooppunt Sint-Annabos 10 minuten vertraging. De A73, Maasbracht richting Nijmegen, voor Bijlveld 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76, Geleen richting Keulen. Tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties... Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
10: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

14 juillet, zoals ze in Frankrijk zeggen. Maar ja, ik weet niet of het heel hard gevierd wordt, dat het halve land staat in de fik, hè, geloof ik daar. Dat is een beetje vervelend dan. One of a Done to Deserve This hoorde hier van Dusty Springfield samen met de Pet Shop Boys. Welkom in een nieuwe aflevering van Afslag LVC, zoals ik al zei. 14 juli 2026 in dit geval. Het is dinsdag vandaag en het is hartstikke lekker weer in het land van Kuik. Dus ja, ik weet niet of je op vakantie bent al misschien of zo, maar je kan natuurlijk net zo goed gewoon hier blijven. Het is hier ook hartstikke fijn. Zeker weten. Wat gaan we allemaal doen de komende 2 uur? We hebben het streeknieuws natuurlijk voor je. Gebruikelijk ingrediënt, hè. We kijken naar de beurs rond 6:10.

0: ging komen. Dus daar gaan we het even over hebben tegen 5:10. En verder heel veel muziek, dus blijf lekker luisteren. Doe lekker mee. Dit is Afslag LVC.
1: Jan Deben. Loodst je door de files.
0: Die rijm is eigenlijk niet oké.
1: En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Op het laatste moment, lieve mensen, moet hij er toch eventjes doorheen gejast worden, hè? Even kijken, wat gaan we doen? Ja, de verkeersinformatie, hè? Nou, Stella Lefty hoorde je trouwens met Boston. Nou ben ik even van mijn apro dinges af. Verkeerd geteld, zeg maar. Nou, dan gaan we het verkeer eerst eventjes voor je doen. Dan hebben we dat ook meteen gehad. Het is nog niet zo heel erg druk rondom het land van Kuiken, maar toch een aantal dingetjes waar je op moet letten natuurlijk. De gebruikelijke file, of nee, stilstaand verkeer. 2 kilometer op de A12, namelijk tussen de grensovergang met Duitsland en knooppunt Ouddijk, of eigenlijk de andere kant uit. En even kijken op de A2 bij de ring Sertogenbosch. Heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat gebeurt tussen de Maasbrug en afrit Rosmalen-Oost inderdaad. En dan heb je nog 4 kilometer langzaam rijdend verkeer op de ring Sertogenbosch. Ook de A2 nog tussen de Maasbrug en knooppunt Hintham. Dus daar is het lekker druk. Dan de A50, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan daar 59, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. En 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Engelen en afrit Nieuwkuik. Dan daar 73, daar heb je langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. En dat zijn ze voor nu.
1: Afslag LVC. Can I get some nasty bass?

Dit is Afslag 11 en 7 bij Omroep Land van Kuik. En je luisterde naar Alexander O'Neill met Fake op je radio. En ik was gisteravond ergens anders met een show bezig. En er werd Call Me aangevraagd. Maar dan van Samantha Fox samen met Sabrina. Nou, dat zal waarschijnlijk vanwege de video geweest worden. Want die twee meiden hebben me toch op het...

0: Blijft natuurlijk goed uit dit. Je hebt geluisterd naar Blondie, Debbie Harry en haar band. En Call Me, zo heette deze plaats. Zometeen nog veel meer goede muziek voor je onderweg. Onder andere van Luis Fonsi, Sebastian Yatra en Nicky Jam. Met Date La Vuelta. Die gaan we zo meteen draaien. En we hebben ook nog Mariah Carey voor je. Maar we gaan eerst even kijken naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement zijn ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 7:30 tot 11:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit het repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: weg.
1: Ja, toch jammer dat ze Amerika niet meer in mogen, hè, deze Puerto Ricaan. Goed, Date la Vuelta hoor je van Sebastian Yatra, Nicky Jam, ook een bekende uit de scene, zeg maar. En Luis Fonsi, en die kennen we natuurlijk nog van Despacito. Een mega, mega wereldhit. Ik geloof dat ze inmiddels zo bijna 10 miljard views hebben. 10 miljard, hè, op YouTube. Ja, dat is ongelooflijk, mensen. Goed, zometeen veel meer muziek voor onderweg en afslag LVC. Maar eerst tijd voor het streeknieuws van 4:30. Inmiddels 4:55.
2: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
3: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Een 42-jarige man uit Overloon is door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot 40 uur werkstraf voor de diefstal van een lokfiets. Hij betwiste de echtheid van de agent die hem arresteerde en heeft een strafblad van 11 pagina's. De rechter adviseerde hem goed na te denken over zijn toekomst. In Beers worden 21 huurders van oudere en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. Op de N272 heeft maandagmiddag een kopstaartaanrijding plaatsgevonden met 3 voertuigen, waaronder 2 bestelbussen en een personenauto. Een ambulanceteam controleerde de inzittenden, waarbij de bestuurder van de personenauto met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Het verkeer ondervond langdurige hinder met slechts 1 rijstrook beschikbaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Ja, kopstaartbotsing op een rechte weg. Je vraagt je dan toch af waar mensen achter het stuur mee bezig zijn. Misschien met een navigatiesysteem of de neus poederen. Dat zou natuurlijk ook kunnen, hè? Over verstoppingen gesproken. We kijken even naar het verkeer in de regio. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dat was hem inderdaad. Een 5 kilometer stilstaand verkeer heb je daar tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Dan de A59, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch, Maaspoort en afrit Nieuw-Kuik. En op de A73, daar heb je langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Venlo-West en afrit Belfeld. En dat zijn ze voor nu.
5: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Ze willen alleen maar plezier hebben, hoor. Girls Just Wanna Have Fun. Cyndi Lauper hoorde je hier in Afslag LVC. Deze kwam in 1984 trouwens. Ja, deze is trouwens al een stuk ouder. We gaan zometeen trouwens nog eventjes kijken naar het verkeer. Dat doen we dus nog een keertje in dit uur. En we gaan straks ook nog eventjes checken wie nou precies de opvolger wordt van profwielrenner Twan Poels als de ambassadeur, de nieuwe ambassadeur van Daagse naar de Tour. Dat hoor je ook nog straks. Daarover praten we hier bij rond 4:50. Eerst kun je luisteren naar Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Ja, dat zal best. Die zijn op vakantie op dit moment, hè? Misschien ben jij dat ook wel. Wel gezellig, gewoon de radio erbij aan. Bij Omroep Land van Kuik kan het allemaal gewoon. Blijf lekker luisteren en doe gewoon gezellig mee.

0: dat je de magic in het oog houdt, zeg maar ergens, hè? Ja, doe dat maar. Dadelijk een Franstalige plaat, want we gaan ook een beetje in de aanloop naar het verhaal over wielrennen en zo. En vanwege het tourseizoen hoort dat toch een beetje een Franstalig plaatje bij. Dat doen we met Hélène van Julien en Claire natuurlijk. Maar eerst kijken we nog eventjes samen met je naar de verkeerssituatie hier in de regio. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je inmiddels 10 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En op de A59 7 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit 's-Hertogenbosch-West. En op de A73 daar heb je stilstaand verkeer inmiddels tussen knooppunt Tiglia en afrit Remuin, zoals dat heet.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zijn toch ook wel mooie zomerhitjes, hè, deze. Ja, die komen nog wel vaker voorbij de komende tijd. Julien Clerc was dit natuurlijk met Hélène. En het gaat niet over Hélène Hendricks trouwens. Het gaat over een andere Hélène, waarschijnlijk. Goed, zometeen gaan we eventjes naar het redactionele item. Maar eerst even dit nog.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, en nou hebben we natuurlijk gisteren gesproken met Twan Poels, die inmiddels makelaar is, maar jarenlang ook profwielrenner geweest. En ook meerdere malen aan de Tour de France heeft meegedaan. En Twan Poels die was natuurlijk ook altijd, of een hele tijd moet ik zeggen, in ieder geval de ambassadeur voor Daags na de Tour. Het criterium in Boxmeer, wat jaarlijks wordt verreden. Ja, Daags na de Tour dus, zeg maar. Hè. Alleen, daarvoor zijn ze nu op zoek naar een nieuwe ambassadeur, want Twan die gaat daarmee stoppen. Tijd om een stokje over te dragen.
2: Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat oud-wielrenner Twan Poels stopt als ambassadeur van Daags na de Tour. Zijn plek wordt ingenomen door topwielrenner Wout Poels. Geen familie overigens. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Twan Poels over zijn besluit om te stoppen.
3: Het stokje wordt overgedragen. Waarom?
4: Ja, omdat ik daarmee stop. Hè. Ik doe eigenlijk de contracten van de beroepsrenners, doe ik, hè. Die regel ik. Ik doe de renners contracteren en in Boxmeer komen rijden. Ja, en ik heb natuurlijk wel wat connecties, relaties in de wielersport en die komen wel eens van pas. Ja, dat is ongeveer 13 jaar geleden is dat ontstaan. Ad Reijnen was eigenlijk de rondebaas. Hè. Dat was de voorzitter van Daags na de Tour. Was dat, maar die, door problemen met de horeca is hij ermee gestopt. Toen heeft Karel Versoes, de destijds burgemeester van Boxmeer, heeft van mensen benaderd. Pierre Hermans, Jaap Visser, Jan Arts, Jan van de Heuvelen en ik. Met de vraag van of wij dat niet op worden pakken. Dat hebben we gedaan. En dan hebben we 13 jaar heb ik dat gedaan met veel plezier. Maar op een gegeven moment dan komt er ergens een eind aan.
3: En waarom kwam er een eind aan?
4: Omdat ik ben nooit thuis. En mijn vrouw die zegt op een gegeven moment, je bent nooit thuis. Ik wil wel eens een keer wat andere dingen gaan doen. Ja, nu ben ik 62, dus op zich mijn connectie-relaties die gaan er ook mee stoppen in de wielersport. En Wout Poels die zit nog in de wielersport.
3: En hoe kijkt u zelf terug naar de afgelopen jaren?
4: Daags na de Tour, altijd een succes geweest, moet ik zeggen. Het valt niet mee hoor, we hebben een heel team, we hebben een technische commissie, hè. We hebben het bestuur, we hebben meer dan 100 vrijwilligers op die dag. Hè. Het is een hele organisatie. Kijk, en ik doe het niet alleen, hè, het bestuur, maar ook de technische commissie. Die mensen verzetten heel veel werk. En dat zijn ook vrijwilligers. Dat zijn allemaal vrijwilligers. Hè. En dat vind ik ook knap, moet ik zeggen. Je moet toch mensen hebben die dat doen, die dat willen. Ja.
3: Nou, dit jaar wordt natuurlijk ook een bijzonder jaar voor Daags na de Tour.
4: Ja, 50ste keer Daags na de Tour. Een bijzonder jaar, hè. En we proberen natuurlijk uiteraard wel de toerwinner dan Boxmeer te halen. Of dat gaat lukken, dat is een behoorlijke zware klus, moet ik zeggen. Want die renners ook, die rijden 3 weken in de Tour. In dit weer, in het weer tussen de 35 en 40 graden. En dan is het natuurlijk, zit ze ook niet met wakkerspanning om een Boxmeer te rijden. Maar we gaan wel ons best doen om een goed deelnemersveld neer te zetten.
3: We kijken er met z'n allen uit.
4: Ja, dat hoop ik wel. Ja. En jullie zijn met z'n allen uitgenodigd.
0: Nou, dat is hartstikke mooi al. Dus Twan Poels inderdaad. Ja, we zijn zeker uitgenodigd. En we gaan ook zeker verslag doen bij Omroep Land van Kuik van Daags na de Tour. Alleen in welke vorm en op welke wijze, dat gaan we je nog op een later moment bekendmaken. Je hoorde zojuist Twan Poels dus in gesprek met Wouter van den Berg. En dit was een bijdrage van Dion van Alem. Zo, en dan gaan we nu eventjes naar de boodschappen en het nieuws. En aan de andere kant van 5 uur zijn we bij je terug met nog veel meer goede muziek. We kijken nog eventjes naar de beurs. We hebben ook nog het streeknieuws voor je. We gaan ook nog in de agenda kijken. En het verkeer nemen we ook nog op gezette tijden met je door. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo.
5: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 120 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je nu op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Vlijmen staat een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. Daardoor heb je een half uur vertraging. Door wegwerkzaamheden vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een kwartier op onthoud. De A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomer een ongeluk gebeurt met de vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Tiglia 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. En de andere kant op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Voor Venlo-Zuid 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
6: Omroep Land van Kuik. Afslag LVC.

0: trouwens. Welkom in het tweede deel van Afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur doen we dat nog. Met straks nog de beurs. We hebben het streeknieuws natuurlijk voor je. We kijken nog een keer in de agenda van het Land van Kuik. Verder hebben we het verkeer opgezet tijden. En heel veel goede muziek. Er was zelfs een verzoekplaat binnengekomen. Ja. Er wordt ook geluisterd in Assen, kan ik je melden. Dat is hartstikke leuk. Roberto die stuurde mij een appje. En zegt van, goh, kan je niet de Gibson Brothers draaien met Kiss en Mi Vida? Ja, natuurlijk kan dat. Gaan we doen. Komt-ie.
1: Jan Weber. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Het is volgens mij weer gelukt om, om weer eens een keer een lange versie te pakken van een plaat. De Steve Miller Band, en dit keer niet met de Joker, maar gewoon met Abracadabra. Ja, en als je dan klaar bent met betoveren, dan zegt hij of zij misschien wel tegen jou Ti Amo. Dat is de volgende plaat die ik zo meteen voor je klaar heb staan van Umberto Tozzi. Maar lieve vrienden, eerst kijken we nog eventjes naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Zo heb je op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel-Noord en afrit Veghel. En op de A59 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. En 2 kilometer stilstaan ook op de A59 tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. Dan de A73, daar heb je langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Tichtia en afrit Roermond. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter.

gebracht natuurlijk. En hij heeft er nog veel meer gedaan. L'Italiano is ook nog een grote hit van hem geweest. En samen met Raf, Totsi en Raf deden ze Gente di Mare. Die kan ik ook wel eens een keer draaien. Is misschien wel leuk. Trouwens, als je dan uitgeknuffeld bent nadat Ti Amo, dan zeg je... En dan gaan we gauw verder met de show. Zometeen kijk je ook weer eventjes in de agenda van het Land van Kuik voor je. Maar eerst hier DJ...

0: Jazzy Jeff en The Fresh Prince. En Summertime heette deze gezellige zomerse plaat met een rap sausje eroverheen. Ja, toch wel leuk, die Jazzy Jeff. Ja, die maakte leuke raps eigenlijk. Ik kwam laatst een album van hem tegen met allerlei mooie tracks van hem erop. Gaan we binnenkort nog wel eens een keer vaker wat van draaien. Is leuk. Wat we nu eerst gaan doen is even naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 10:30 tot 12 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het Land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: heet en Missing You, zo heette deze plaat. Wat een gezellige plaat om weer eens te luisteren. Ook een beetje zo'n rockballet eigenlijk, hè? Ja, dat hebben we dan ook alweer. Goh, wat schieten we lekker op in deze show, zeg. Ik had eigenlijk nog een plaat klaarstaan voor het nieuws van 5:30. Maar daar komen we gewoon helemaal niet meer aan toe. Zometeen wel Phil Fearon voor je en Galaxy en What Do I Do. En ik heb de Summer Night City van ABBA ook nog klaarstaan. Die zag ik gisteren, kwam die trouwens voorbij in een andere show waar ik mee bezig was bij een ander radiostation. Ik denk, hey, die is leuk, die neem ik vandaag ook eventjes mee in afslag LVC. Dus dat zometeen allemaal nog. Maar eerst gaan we even naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Een 42-jarige man uit Overloon is door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot 40 uur werkstraf voor de diefstal van een lokfiets. Hij betwiste de echtheid van de agent die hem arresteerde en heeft een strafblad van 11 pagina's. De rechter adviseerde hem goed na te denken over zijn toekomst. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. Op de NT-172 heeft maandagmiddag een kopstaartaanrijding plaatsgevonden met 3 voertuigen, waaronder 2 bestelbussen en een personenauto. Een ambulanceteam controleerde de inzittenden, waarbij de bestuurder van de personenauto met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Het verkeer ondervond langdurige hinder met slechts 1 rijstrook beschikbaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A12 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoort en afrit Ede. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Dan de A50, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Veghel. En 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. De A59 dan. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West. En dan de A73. Daar staat het stil tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen.
4: Te weinig geld voor boodschappen. Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou.

0: Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
1: Dichterbij dan je denkt.

Je kan het best lekker op dansen, moet ik zeggen. What Do I Do van Phil Fearon samen met Galaxy. Zometeen nog nieuwe Nederlandstalige muziek, dat gaan we ook doen. Maar eerst een plaat die op het oog heel erg vrolijk klinkt, maar dat eigenlijk zeker niet is, want het speelt zich af in een land vol apartheid en een leider...

van de nacht. Je hebt geluisterd naar Flair, nieuwe Nederlandstalige muziek op je radio. En dit is oude muziek uit Zweden afkomstig natuurlijk. Hier is ABBA voor je met Summer Night City. En dan kijken we zo nog even naar het verkeer voor je.

0: Toen was hij wel ineens afgelopen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hij stond nog te dingen, zeg maar. Hè? Van, nou, dat duurt nog een halve minuut of zo. En dan ineens is hij afgelopen. Nou, daar moet ik eens eventjes naar kijken. Want daar gaat kennelijk dus iets mis in de markeringen, zoals dat heet, mensen. Normaal gesproken wordt dan netjes aangegeven hoe lang een plaat nog duurt. En dan kan je daar een beetje mentaal op voorbereiden. En je verhaaltje voor de volgende plaat even erbij pakken. Maar ja, in dit geval ging dat even sneller dan gedacht. Maakt niet uit, we praten het toch wel vol. We gaan even naar het verkeer kijken. Op de A12 heb je nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 6 kilometer. Stilstaand verkeer tussen afrit Volkel en afrit Veghel. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel Noord en afrit Veghel. Ook nog 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Zethorenbosch. Ook gebruikelijke strubbelingen, hè? Zo dagelijks toch wel. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Zethorenbosch Maaspoort en Zethorenbosch West. Dan de A73, daar heb je stilstaand verkeer tussen knooppunt Tigria en afrit Roermond. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: was haar debuutsingle destijds van deze Kylie Minogue. Dat produceert een Stark Aitken en Waterman natuurlijk. I should be so lucky. Ja, ze zou zo gelukkig moeten zijn in de liefde. Nou heb ik me toch altijd laten vertellen dat blondines in de regel toch meer fun hebben. Dus ja, je zou toch denken van dat gaat wel goed. Maar oké, Kylie Minogue dus op je radio. Dan kijken we eventjes naar de beurs, wat daar allemaal is gebeurd. De AEX die is gesloten, moet ik zeggen, op 1090 punten, mensen. We vertrokken van 1085,4. Dat betekent 0,4% erbij. Dan Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.529 punten. Dat is 0,3% in de plus. We kijken nog even naar Amerika voor je. De S&P 500 staat op dit moment op 7543 punten. Dat is 0,4% in de plus. En de Nasdaq staat op 26.110 punten. 0,9% in de plus. Dan de edelmetalen. Voor goud betaal je €3563,40. En voor zilver €51,54. Prijzen zijn per troy ounce, zoals je weet. Kan het niet vaak genoeg zeggen, toch voor de volledigheid even. En dan tot slot nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je €56.645. En voor een ethereum €1644.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

I got it. Je hebt geluisterd naar Roy Orbison, inderdaad. En you got it. Wat een fijne plaat is dat ook, zeg. Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Afslag LVC. Zometeen tussen 6 en 7 hebben we een uurtje classics en hits non-stop voor je. Dan kan je eventjes rustig eten en even bijkomen. En dan vanaf 7 uur weer alle aandacht erbij, mensen. Want tussen 7 en 8 luister je naar de 55-plus show. Dat betekent actualiteiten en informatie voor de senioren in het land van Kuik. Interessant. Leuk om naar te luisteren. Dat is trouwens de herhaling, de rerun, zoals dat heet, van afgelopen zondag, mocht je die gemist hebben. En dan van 8 tot 10 hebben we nog 2 uurtjes Henk Ermers voor je. Jazeker, met van 8 tot 9 de mooiste gouden ouwe. En van 9 tot 10 luister je dan nog naar Hollands Glory, mensen. Dus laat hem lekker aanstaan op Omroep van Kuik, hè. Dan wordt het vanzelf weer morgenmiddag 4 uur. En dan ben ik weer bij je terug met de nieuwe Afslag LVC. Ik wens je nog een hele fijne avond. Eet smakelijk. Rij voorzichtig als je nog naar huis moet. En anders, geniet van je vakantie. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ja. Tot morgen, lieve mensen.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. Zomerspeelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor kinderen soms niet kunnen deelnemen en activiteiten worden ingekort of geschrapt. Bij Jeugdland in Arnhem moesten 70 kinderen worden teleurgesteld. Volgens de organisatie is het door een gebrek aan ervaren begeleiders niet veilig om meer kinderen toe te laten. Vrijwilligers blijven daarom hard nodig. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je een kwartier langer over. Op de A16, Breda richting Rotterdam, staat voor Dordrecht een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16, Rotterdam richting Breda, is voor de Moerdijkbrug een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op 40 minuten vertraging. Op de A27, Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum een kwartier oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A50, Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Davitechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davitechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davitechniek in Kuik. Davitechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokop-festival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Breed Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Pitcher, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Florenlaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een totaal los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. Een 42-jarige man uit Overloon is door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot 40 uur werkstraf voor de diefstal van een lokfiets. Hij betwiste de echtheid van de agent die hem arresteerde en heeft een strafblad van 11 pagina's. De rechter adviseerde hem na te denken over zijn toekomst. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen, vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Er blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A76, alleen richting Aken. Tussen Heerlen-Noord en Simpelveld, 25 minuten vertraging. Verder staat het nog vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg duurt het 10 minuten langer over. Op de A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten oponthoud. En op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, voor knooppunt Hellegatsplein, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: is dat ontstaan. Aad Reijnen was eigenlijk de rondebaas. Hè. Dat was de voorzitter van Daags van de Tour. Was dat, maar die, door problemen met de horeca is hij ermee gestopt. Toen heeft Karel van Soes, de destijds burgemeester van Boxmeer, even mensen benaderd. Pierre Hermans, Jaap Visser, Jan Arts, Jan van de Heuvelen en ik. Met de vraag van of wij dat niet op wilden pakken. Dat hebben we gedaan. En dan hebben we 13 jaar heb ik dat gedaan met veel plezier. Maar op een gegeven moment dan komt er ergens een eind aan.
1: En waarom kwam er een eind aan?
0: Omdat ik ben nooit thuis. En mijn vrouw die zegt op een gegeven moment, je bent nooit thuis. Ik wil wel eens een keer wat andere dingen gaan doen. Ja, nu ben ik 62, dus op zich mijn connecties, relaties, die gaan er ook mee stoppen in de wielersport. En Wout Poels zit nog in de wielersport.
1: En hoe kijkt u zelf terug naar de afgelopen jaren?
0: Daags van de Tour, altijd een succes geweest, moet ik zeggen. Het valt niet mee, hoor. Want we hebben een heel team, we hebben een technische commissie. Hè. We hebben het bestuur, we hebben meer dan 100 vrijwilligers op die dag. Hè. Het is een hele organisatie. Kijk, en ik doe het niet alleen, het bestuur, maar ook de technische commissie. Die mensen verzetten heel veel werk. En dat zijn ook vrijwilligers. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè. En dat vind ik ook knap, moet ik zeggen. Je moet toch mensen hebben die dat doen, die dat willen, ja.
1: Nou, dit jaar wordt natuurlijk ook een bijzonder jaar voor Daags van de Tour.
0: Ja, 50ste keer Daags van de Tour. Een bijzonder jaar, hè. En we proberen natuurlijk uiteraard wel de toerwinner naar Boxmeer te halen. Of dat gaat lukken, dat is een behoorlijke zware klus, moet ik zeggen. Want die renners ook, die rijden 3 weken in de Tour. In dit weer, in het weer tussen de 35 en 40 graden. En dan is het natuurlijk, zitten ze ook niet met wachtingsspanning om een Boxmeer te rijden. Maar we gaan wel ons best doen om een goed deelnemersveld neer te zetten.
1: We kijken er met z'n allen uit.
0: Ja, dat hoop ik wel. Ja. En jullie zijn met z'n allen uitgenodigd.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Een frisse coupe, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie twee Spanjaarden die door een stier werden gespietst. Het Microsoft datacenter in Middenmeer verbruikte vorig jaar 1,17 terawattuur stroom. Ongeveer 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens voeden de discussie over de druk op het stroomnet. Google maakte het stroomverbruik van zijn Nederlandse datacenters niet openbaar. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel?
1: Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De 55PLUS Show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Welkom luisteraars, u bent weer verbonden met Radio Land van Kuik. Het programma waar de senioren in het Land van Kuik extra aandacht krijgen. En vandaag hebben we wel een hele speciale gast. Want u weet allemaal, de Vierdaagse is een aantocht. En u weet, wilt vast en zeker weten hoe dat in het voortraject in zijn werk gaat. En vandaar dat we uitgenodigd hebben Jos Willems. En wij mogen, Jos, hebben wij met elkaar afgesproken, elkaar tutoyeren, want ja, we kennen elkaar langer dan vandaag. En deze Jos Willems, dames en heren, is een ervaringsdeskundige op het gebied van de Vierdaagse. Hij trekt nu wit weg. Maar goed, het komt goed. Jos, eerste vraag. Even iets over jezelf. Je hoeft niet tot in de finesses te gaan, maar een klein beetje over jezelf.
2: Ja, wat wil je weten? Ja,
1: ja, je bent geboren, waar, vandaan?
2: Ik ben Jos Willems, ik ben 73 jaar.
1: Dat zou je niet zeggen, hè, Martin?
3: Nee.
1: Komt door de Vierdaagse.
2: En ik zou dit jaar voor de 20ste keer de Vierdaagse meelopen.
1: Je zei, ik zou dit jaar voor de 20ste keer de Vierdaagse meelopen. Dat wil dus zeggen dat je dit jaar de Vierdaagse niet meeloopt. Wat doe je dan hier?
2: Ja, interview geven. Ja, het zit zo, ik was te laat me opgeven. Als je al vaker meedoet, hoef je niet mee te loten met de grote hoop. Dus dan heb je, voordat iedereen op kan geven, heb je al een dikke maand of misschien nog langer de kans om op te geven. Maar het moet wel voor een bepaalde datum. Geef je dan, zo gauw als je je op kunt geven, als je dan in het begin, dan is het steeds bezet. Hè? Dan kom je er niet tussen. Dus heb ik het laten sloffen zo lang totdat ik te laat was.
1: Ach,
2: was het een halve dag te laat? Ja, dan kun je er niet meer bij. En toen dan kom je bij de grote hoop. En toen stond ik op plaats 17.000.
1: In de wacht. Meen je
2: dus
1: dat nou echt?
2: Ik denk, ja, dat meen ik echt. Ik denk, ja, dat gaat hij niet worden. Dus wat
1: een toestand. Maar in elk geval, jij kunt dus dit jaar jouw 20ste Vierdaagse nog niet volbrengen. Volgend jaar weer een nieuwe kans.
2: Ja.
1: Ja. Maar we gaan dus kijken, hoe kwam jij bij het lopen van een Vierdaagse? Want je zegt, je doet het nu, dit zou het 20ste jaar zijn. Je begon dus als manneke van?
2: Ja, ik was nog geen 50, dat weet ik. Ik heb toen de 40 kilometer gelopen.
1: Ja.
2: En onder de 50 moest je eigenlijk de 50 kilometer lopen. Anders kreeg je geen beloning.
1: Geen medaille. Ja.
2: Dus je kon dan wel een getuigschrift aanvragen. Dat heb ik dus wel gedaan. Dus toen heb ik de 40 met succes gelopen, ja.
1: En hoe kwam je daar nou bij? Zei je bij jezelf, goh, ik ga het eens proberen, want je was werkzaam. Ja.
2: Ik hou wel van een uitdaging. En dat is natuurlijk 4 dagen wandelen. Dat is niet niks, denk ik.
1: Wandel jij normaal ook veel?
2: Nee, normaal wandel ik bijna niet. Maar
1: hoe kom je er dan bij?
2: Ja, nou ja, er was een meisje op mijn werk.
1: En oh!
2: En die wou meelopen. Ik zeg, nou, dan doen we het samen. Vandaar.
1: Potverdikke. En je had nooit, als dat meisje op jouw werk, wat was jouw werk? Laten we het daar even over hebben.
2: Ja. Maar ik was kok.
1: Oké. En dat meisje dat werkte ook in het restaurant waar jij kok was. En die zei, ik ga de Vierdaagse lopen.
2: Die vond ook een uitdaging. Dus je
1: had voor die tijd nooit geoefend?
2: Nooit geoefend. Nog geen handen maar eens meegelopen.
1: En je bent ongeoefend eraan begonnen?
2: Nee.
1: Dan gaan we aan de voorbereidingen beginnen.
2: Als je dus plannen krijgt om eraan te lopen, dan begin je februari op zijn laatste begin je al wandelmarsen mee te lopen. Hè? Je begint misschien bij 10, 15 kilometer en je bouwt er zo uit.
1: En hoe beviel jou dat? Want je zegt, ik heb nooit wandelmarsen gelopen. Jij ging ook in je uppie niet door de bossen van Langeboom lopen. Dus, hoe beviel jou het lopen?
2: Nou ja, ik vind,
1: je loopt makkelijk?
2: Ik loop makkelijk. Dat is toen wel gebleken. Ik had ook een staand beroep, dus er was ook veel lopen. Maar ik vond het ook altijd wel gezellig, zo'n wandelmars. Als je wandelt met elkaar, kun je heel veel praten onderweg.
1: Oh, dan is praten van,
2: dat is eigenlijk heel, heel gezellig, ja. Je leert mensen van de andere kant kennen.
1: Maar je ging dus eigenlijk voor de eerste keer helemaal bloot in die Vierdaagse tegemoet.
2: Ja.
1: En had iemand jou gezegd, als je de Vierdaagse wilt lopen, moet je hier, daar en daar aan denken?
2: Nou, zo gauw je je inschrijft bij de Vierdaagse, dan krijg je, toen kreeg je nog een boekje met allerlei instructies van wat je wel moest doen bij nat weer, bij heet weer. Wat je moest eten, ja, dat soort dingen, allerlei tips.
1: Zullen we eens met die tips aan de gang gaan? Want er zijn misschien wel luisteraars die denken, nou, als Jos Willems nog bijna geen 50 dat kan beginnen aan de Vierdaagse, kan ik het ook wel. Waar begin je mee? Je begint met trainen.
2: Je begint met trainen. Af en toe een wandelmars op meelopen. En zoals ik al zei, je begint bijvoorbeeld met 15 kilometer. En je bouwt daar langzaam op.
1: Ja.
2: Naar de 20, naar de 30.
1: En uiteindelijk?
2: Uiteindelijk de 40. En dan vlak voor de Vierdaagse is er een wiegen en wandelmars. En dat is 2 dagen op een rij. De zaterdag en de zondag. Als je die haalt, nou, dan haal je de Vierdaagse ook.
1: Dat is de Paschalismars.
2: Ja, dat denk ik. Of de Kerkdorpentocht. Nee, dat kan ook. Ik denk de Kerkdorpentocht.
1: Ja. Dus, en die heb jij gehaald? Ja. Die heb je toen gedaan?
2: Ja.
1: Met dat meisje waarmee jij aan het trainen was?
2: Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk niet altijd meisjes waar je mee kunt trainen. Er zijn ook momenten dat een ander er niet is. En dat je toch in je uppie gaat trainen, of niet? Ga je nooit alleen trainen?
2: Ja, soms. Maar later, toen zaten we een keer op een feestje. En hadden we misschien iets te veel gedronken. En toen zaten we daar met een man of 4. En hebben besloten om de Vierdaagse weer eens mee te lopen.
1: Dus dat is een tussenpauze geweest?
2: Dat is een tussenpauze geweest.
1: Het meisje, dat deed het niet meer. Jij deed het ook niet meer.
2: Ja, dat was pauze. Ja.
1: En toen kwam er een feestje?
2: Ja.
1: Met een man of 4?
2: Ja, hebben we toen besloten om met een grote mond te gaan we weer doen.
1: En toen moest je nog 50 lopen? Of heb je toen ook alleen maar 40 gelopen?
2: Toen mocht ik de 40 lopen. Oh. Toen was ik al 50 geweest.
1: Dus. En toen kreeg ik het kruisje wel?
2: Ik kreeg het
1: als je het gehaald
2: wel.
1: Had?
2: Ja, ja.
1: God. Dus, nou, dat was dus de tweede keer. Maar we gaan dus zo meteen de luisteraar die eventueel zin heeft om ook ooit de Vierdaagse nog te oppakken, vertellen wat je allemaal moet doen voordat je die stappen kunt zetten. Even luisteren naar een muziekje wat Martin gevonden heeft.

0: De 55PLUS Show. Voor en door senioren in het Land van Kuik. Land van Kuik.
1: Land van Kuik. Ja, Jos. Jij ging dus na die eerste vierdaagse, heb je een pauze ingelast, totdat jullie op een feestje besloten met vier man te gaan lopen. Dan ga je je voorbereiden. Het trainen, dat hebben we al gehoord. Maar wat moet je allemaal, waar moet je allemaal aan denken als jij een vierdaagse mee wilt lopen? Wat trek je aan? Wat laat je thuis?
2: Ja, toen was ik alweer wat ouder, dus toen moesten we weer helemaal opnieuw starten.
1: Ja.
2: Dus dat is weer al die wandelmarsen mee langzaam opbouwen. En dat was toen moeilijker als toen ik nog jonger was. Pijntje hier, pijntje daar.
1: Och, Germ.
2: Het is ook heel belangrijk om naar je lichaam te luisteren.
1: Hè? Ja.
2: Niet van ik wil het halen. Nee, op tijd stoppen als het helemaal niet gaat.
1: Ben je nooit uitgevallen?
2: Ik ben nooit uitgevallen.
1: Goed zo.
2: Waar moet je op letten? Goede kleding, hè? Goede schoenen is heel belangrijk. De goede sokken.
1: En die sokken, vertel daar eens over, want je hebt natuurlijk allerlei sokken.
2: Ja, je hebt speciale wandelsokken.
1: Daar zit niet zo'n ribbeltje over de tenen en zo, hè? Dat loopt.
2: Nee, ja, het is gewoon naadloos. En er zit een soort badstof, vocht opnemend. Maar tegenwoordig hebben ze ook sokken met ondersteuning aan de enkels. En die hadden ze de eerste keer dat ik meeliep niet. Toen had je alleen maar valkensokken. Maar er zat geen ondersteuning in. Maar tegenwoordig heb je heel veel keuze aan sokken. Dus er zit gewoon.
1: Maar om jouw kleding voor de vierdaagse te halen, ga je toch wel naar een speciale sportzaak?
2: Ja, Beversport of ja, een van
1: de. En die kunnen jou daar goed in adviseren.
2: Ja, ja.
1: En wat voor. Ik zie, jij hebt nou een zwarte polo aan.
2: Ja.
1: Zou je dat ook aan kunnen met het lopen van de vierdaagse? Of draag je dan een polo wat eerder droogt als het kletsnat is?
2: Deze droogt ook. Het is van de spul dat als het nat is, dan droogt het weer snel. Het is ademend. Hier zou ik het heel goed mee kunnen.
1: Daar zou je mee kunnen lopen.
2: Ja.
1: En wat draag je dan voor pantalon? Voor broek? Heb je zo'n afritsbroek dan aan?
2: Een afritsbroek is helemaal ideaal.
1: Ja, of met je ritst ook wel eens de boel eraf?
2: Zeker. Als het heet is, dan wordt hij afgeritst. Maar ja, wat goed is tegen de kou, is vaak ook goed tegen de zon, hè?
1: En insmeren?
2: Insmeren zeker, want anders kom je met rode benen. Ja, ja.
1: En wat doe je met je hoofd? Ik zie, jij hebt niet zoveel haar op het hoofd.
2: Nee, ik heb altijd een petje op.
1: Dus, en dat is ook wel belangrijk,
2: ja, zeker. Een petje zit ook wel warm. Maar als het heel warm is, dan maak je zo'n petje kletsnat en zet het op de kop en dan koel je af.
1: Jos, ik zie ze ook wel eens lopen met zo'n handdoekje in de nek of zoiets. Hoe heet zo'n ding?
2: Dat weet ik niet.
1: Ze hebben wel speciale dingen om koel te blijven en dat doen ze dan in de nek.
2: Je kunt ook een klein handdoekje of zo'n boerenzakdoek of zo, die maak je kletsnat.
1: Ja.
2: En die doe je dan om je nek, dan koel je ook af. Maar we hebben tegenwoordig inderdaad van die soort sjaal. Die doe je om en die wordt vanzelf koel. Er zit een of ander materiaal in.
1: Dat is wat je allemaal aan je lijf hebt. Hè? Dus je hebt een petje, je hebt een polo, wat dus gauw weer droog kan.
2: Ja.
1: Zie je nou het verschil tussen toen, 19 jaar geleden, en nu aan kleding, aan de materialen?
2: Zeker, er is veel meer materiaal. Is veel, ja.
1: En ook eerder droog?
2: Ook eerder droog, ja.
1: Makkelijker wasbaar?
2: Ook dat.
1: Want jij moet natuurlijk, als je thuis komt, of je moet voor vier dagen vier setjes hebben, of je moet s'avonds uitslaan en s'morgens weer aantrekken. Hoe doen we dat?
2: Ja, je gooit het in de wasmachine als je
1: een wasmachine hebt.
2: Maar als je bijvoorbeeld die broek morgen weer aan wil, in de wasmachine snel droog, en dus morgens is het weer droog.
1: Ja. Oké. Nou, dan ben je aangekleed, dan heb je waarschijnlijk iets bij je om de tocht te overleven.
2: Zeker.
1: Wat heb je allemaal in je rugzak?
2: Nou, tegenwoordig niet veel meer. Gewoon voldoende water, voldoende vocht.
1: Ja.
2: Wat brood en een banaantje. En eventueel zo'n weggooiponcho.
1: Dat is tegen de regen?
2: Voor de regen.
1: Tegen de regen, Jos.
2: Ja, oké. En misschien
1: maar water is
2: iets
1: toch zwaar?
2: Van zonnebrand.
1: Ja, maar water is toch zwaar? Heb je dan veel water bij je? Of krijg je onderweg
2: water?
1: Nee,
2: ik heb zo'n heuptasje. En aan twee kanten kun je zo'n fles in doen.
1: Ja.
2: En dan doe je gewoon water. En dan is het te zwaar. Onderweg kun je ook water bij tanken.
1: En jij zegt die banaan. Is banaan echt belangrijk?
2: Nou ja,
1: Of voor jou?
2: Ik ben een bananeneter.
1: Dat dacht ik al te zien.
2: Maar ja, banaan zit alles in. Hè? Je moet wel eten onderweg. Want
1: Start jij voordat jij ontbeten hebt, of ontbijt jij voor je weggaat?
2: Ik eet een klein beetje voordat ik wegga. Niet te zwaar.
1: Ja?
2: Maar ja, dat is ook een van die dingen. De Vierdaagse moet je echt heel vroeg op, hè, als het nog donker is. En dan moet je naar Nijmegen.
1: Dat is mijn vraag ook, wil ik weten. Jij woont in Langeboom.
2: Ja.
1: En jij moet naar Nijmegen. Nou, bij jou voor de deur is geen bushalte, nee, is geen trein. Ga je met de auto naar Nijmegen of op de fiets? Of
2: wij gaan met de auto. Die mensen die met mij meelopen, die komen uit Uden.
1: Ja.
2: Of die kant. En dan die pikken mij op en rijden we door naar...
1: En dan kun je ergens... Je moet bij de wedren starten.
2: Ja.
1: Ja. En kun je daar ergens in de buurt aan de auto nog wel kwijt?
2: Nee, dat gaat niet meer.
1: Nee?
2: Je moet dus naar een park en ride in Lent. Die hebben ze speciaal voor de Vierdaagse daar aangelegd.
1: Gelegd, ja.
2: En dan ga je met de pendelbus richting Wetteren.
1: Dat is wel een service, hè?
2: Ja, dat is wel service, maar ja, er gaat wel meer tijd in zitten... als wanneer je bijvoorbeeld in de Keizer Karel
1: kunt parkeren, daaronder.
2: Ja, in die garage. Dat ging in het begin nog wel, maar dat gaat allemaal niet meer.
1: Er
2: staan nou allemaal mensen die hand- en spandiensten voor de Vierdaagse doen. Ik kies dat ook helemaal vol. Dan kom je niet tussen of je moet heel vroeg een kaart zien te bemachtigen.
1: Maar dus, dan ga je dus met die pendelbus ga je dus naar de wedren.
2: Ja.
1: En daar moet je keurig wachten tot de poorten open gaan.
2: Dan moet je nog een stukje lopen, want die, volgens mij is dat... ik weet niet hoe die Perendaalse weg of zo. Op zo'n weg, dan moet je een stukje nog naar de wedren lopen. En, dan,
1: jij loopt nog steeds de 40 kilometer?
2: Ja.
1: Ja, en ben jij dan in die fase dat je de ene dag op zo laat mag starten... en de andere dag op een andere tijd moet starten? Hoe zit dat bij jullie?
2: Dat was eerst wel, maar dat hebben ze allemaal losgelaten. Volgens mij kan iedereen...
1: Nu starten wanneer hij of zij...
2: Ja, de 50 heeft een bepaalde tijd.
1: Ja, die mogen het eerst, hè? Dus,
2: ja, en dan komen de...
1: 40ers?
2: De 40ers en dan komen de...
1: En jullie mogen dus nu op eigen tijd starten?
2: Ja, dat dacht ik wel, maar ik weet het niet meer precies hoe het zit. Maar eerst dan had je een gele en een zwarte. En als je dan de gele hebt, dan mocht je 's morgens als eerste starten.
1: Ja.
2: En dan de volgende keer dan krijg je de zwarte.
1: En dan sta je... Oh, we gaan straks nog even verder, want ik wil wel weten wat jouw favoriete en minder favoriete routes zijn. Als Nijmeegse.
2: Ja.

Ik wandel, ik wandel, ik blijf maar op.

0: Night.
1: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.
2: Ja, Jos, je hebt ons al verteld dat wij, als wij de Vierdaagse mee zouden willen lopen, waar we allemaal aan moeten denken, wat we aan kunnen trekken. Als het regent, dan worden jouw schoenen kletsnat. Wat doe je dan? Heb je nieuwe andere schoenen bij je?
3: Nee, ik heb geen andere schoenen bij, maar je neemt wel altijd reservesokken bij. Dat is heel belangrijk, ook als je natte voeten krijgt. Want natte voeten krijgen, dan ga je volgens mij blaren lopen.
2: Heb je wel eens blaren gehad?
3: Ik heb nooit geen blaren gehad. Maar ja, dat is per mens verschillend volgens mij.
2: Dus je hebt nooit in de tent gelegen bij leuke zusters?
3: Ik heb nooit in de tent gelegen. Hooguit een klein blaadje aan de kleine teen aan de buitenkant. Daar zat dan misschien zo'n drukpuntje.
2: Ja.
3: Maar daar had ik geen last van. Maar als je dat dan ziet, dan plak je dat preventief af. Met leukoplaat. Dat pantsgewijs. Dus dan hebben we er helemaal geen last meer van.
2: En doe jij dat ook wel eens? Tenminste, een goede vriend van ons, zijn vrouw, tapet zijn voeten altijd in. Hè?
3: Ja, ja.
2: Dan zag ik dat dan allemaal van die dikke lappen pleister om. Doe jij dat ook?
3: Ja, op dat kleine teentje.
2: Alleen maar op het kleine, en voor de rest
3: waar die blaak, waar een klein blaadje. Maar die voelde ik nooit, maar ja, die zit er dan. Dus die wil je niet groter hebben.
2: Maar jij tapet nooit je voeten af?
3: Nee.
2: Had hij toch een jongen goede voeten daar, jong. Hè? Ja. Potverdorie. Zeg Jos, je bent er klaar voor.
3: Ja.
2: Je gaat dus met die hele groep naar Nijmegen. Eerst even parkeren in Lent en dan met de bus naar de wedren. Wat is nou de route waar jij het meest van geniet? En welke route is de route waarvan je zegt, daar moeten we doorheen, maar die is eigenlijk niet zo leuk? Twee vragen.
3: Nou ja, ik vind eigenlijk alle routes wel leuk, maar er zitten al lange stukken tussen waar weinig te zien is.
2: Ja.
3: En dan heb je nog stukken waar constant de zon op je staat. Als de zon schijnt, dat is minder leuk. Of als je eerst de polder in gaat, net voorbij Wiegen.
2: Oh, en dan krijg je dat
3: En dat is één lang stuk. En dat,
2: daar hoor je iedereen over mopperen altijd. Van Wiegen tot Beuningen en
3: tot
2: zo.
3: Tot Beuningen. En in Beuningen begint het weer te leven.
2: En wat is nou de mooiste omgeving waar je doorheen loopt?
3: Ja, het is allemaal verschillend. Maar ja, ik vind richting Groesbeek en zo, dat is wel prachtig.
2: En dan loop je ook lekker in de schaduw.
3: Heuvelen, en loop je lekker in de schaduw.
2: Maar die zeven heuvelen, hè? Dus op en neer. Vertel.
3: Dat is duwen. Dat is duwen. Push. Push. Dan moet je echt duwen, die benen om omhoog te komen. Vooral, er zit er één tussen, die is echt heel stijl. Vlak voor het kerkhof.
2: Dat hebben ze expres voor het kerkhof.
3: Het Canadese kerkhof of zo. Dat is echt,
2: die is echt heel stijl.
3: Ja.
2: Maar
3: wel mooi daar.
2: Maar Jos, ze zeggen altijd, ook als je door de bergen loopt, hè, dat de bergen opgaan minder link en gevaarlijk is dan de bergen aflopen. Klopt, heb je dat gevoel ook bij de Vierdaagse?
3: Ja, vooral als ze ooit de Wandelmars in Bergendal of zo meeliepen, heb je ook heuvels in die bossen. En dan erop, dan moet je klimmen. En als je dan een blaag gaat, dan moet je je eigen tegenhouden. Dus dat is eigenlijk afremmen.
2: En dat voel je in de kuiten.
3: Dat voel je in de kuiten en zo. En daar moet je eigenlijk toch flink trainen. Want heb je ook weer meer kans op blessures.
2: Jos, misschien wil je daar geen antwoord op geven. Heb je ooit één Vierdaagse gehad waarbij je dacht, ik hou het niet vol, ik geef op?
3: Nee, eigenlijk niet.
2: Oh, een knap knul, hè?
3: Wel ooit van jongen.
2: Wat doe ik hier?
3: Nee. Ik heb altijd een hekel aan de zon en hitte.
2: Ja.
3: Dus dat wordt langer ook erger de laatste jaren. Maar we hebben ook ooit gehad dat mensen lagen in een legertent met een kachel te blauwbekken van de kou. Zo kou was het. En regen en kou.
2: Echt waar?
3: En dan is het ook niet leuk. Maar het is ook,
2: het is net hoe het komt.
3: Maar achteraf is het wel weer.
2: Heb jij dan die hele hete zomer meegebracht, gemaakt toen de Vierdaagse afgelast werd?
3: Heb ik één dag meegelopen, ja.
2: Ja, toen zaten wij onder in een boot.
3: Ja.
2: Want Guusje was de burgemeester van Nijmegen.
3: Ja, ja.
2: En toen zaten we onder in een boot. En onder in die boot was dan het diner. Een heet.
3: Ja, ja. En daar heb ik meegelopen. En dat was toen.
2: Toen kwamen er twee mensen om het leven.
3: Ja. Maar iedereen kan meelopen. Je hebt geen medische keuring, niks nodig. Dus die mensen hebben misschien al iets aan de hart of weet ik veel wat gehad.
2: Maar dat was op die dijk bij Lent. Hè? Dat is klopt. Dat zo afschuwelijk lopen daar?
3: Dat is één lange dijk, één lange rij mensen. Je kunt je eigen tempo niet lopen. Je moet of met de stroom mee of je... En dan pal de zon. En tegen 4 uur, 5 uur komen de meeste mensen binnen. Dus dat was het heetst van de dag. En ja.
2: Zeg Jos, en...
3: Maar ik heb er toen niks van gemerkt. Er kwam wel af en toe een ambulance op de motor of zo.
2: Ja.
3: En, een hoop zwaailichten, maar ik heb geen mensen of zo.
2: Toen zijn er twee verongelukten. Daarom ben je afgeland. Jos, ik vind ook altijd zo sneu als jullie in Wiegen van die twee punten bij elkaar moeten komen, dat het dan zo opstroopt voor het kasteel. Is dat ook niet een ellende?
3: Dat is wel een ellende, maar Wiegen is altijd wel gezellig.
2: Terwijl, ja, daar sta ik.
3: Ga je met de... Dan ga je met de muziek mee. Dat is altijd wel leuk lopen. Maar even terug te komen op die dijk bij Lent. Ze hebben nou de route verlegd. Hè? Je loopt 's morgens over die dijk.
2: Ja.
3: Dus, en het heetst van de dag loop je via de andere kant van Lent weer de brug op.
2: Oh, dan heb je geen niet
3: zo lang. Dat probleem is opgelost. Je loopt dan niet zo lang in de zon.
2: Oh, gelukkig. Fijn zo.
3: Ja.
2: Dus jij hebt niet echt een herinnering aan dat was mijn mooiste, dat was mijn vervelendste.
3: Nee, ja, ik loop hem al 19 keer mee. Dus ik kan er eigenlijk niet meer. Ik weet wel dat de eerste was het mooiste.
2: Ja, daar was een mooie meisje bij.
3: Ja, maar toen was het nog niet zo druk. Toen kon je gewoon daar in de wijk parkeren. En dan liep je naar, toen was de start nog bij de vereniging.
2: Ja.
3: Dan kon je zo doorlopen 's morgens. Kon je starten. Je wou, was allemaal een stuk gemoedelijker.
2: Ja, maar dan denk ik ook dat voor veel wandelaars bezwaarlijk is. Hè? Die drukte, die massa.
3: Ja.
2: Want ook als je langs de kant staat,
3: zeker.
2: Dan is het net of als je dus langs al die mensen voorbij ziet lopen, net of die huizen bewegen. Als je thuis komt staan, de huizen nog te bewegen.
3: Dat heb ik dus nooit gehad.
2: Nee, maar... want jij staat niet langs de kant.
3: Maar als je 's morgens opstaat bij de wedren,
2: ja?
3: Dan staan er allemaal feestvierders van de dag tevoren.
2: Oh, ga je niet mee?
3: En dan moet je door zo'n erehaag van, ja, succes, succes.
2: Dat maar die hebben zelf niet gelopen natuurlijk.
3: En dan slaap je nog half. En, die zijn de hele nacht uit geweest.
2: jij doet dat niet, hè? Uitgaan na de Vierdaagse.
3: Nou ja, ik ben blij dat ik weer thuis ben dan, meestal.
2: Jos, ik vind het helemaal geweldig zoals jij jouw verhaal verteld hebt. En Martin en Henk, wij hebben ook met plezier geluisterd. Ik weet niet of wij daardoor de intentie hebben om ooit mee te lopen. Want het is toch wel heftig. Maar voor volgend jaar, de 20e, staan wij met z'n drieën aan de kant om jou te klappen.
3: Oké, dat is beloofd.
2: Hartstikke bedankt, hè, joh.
3: Oké, graag.

0: 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Hey, goeiedag Mientje. Dan gaan we weer beginnen met een mooi gedicht, denk ik.
3: Ja, en aangezien het zo'n prachtig weer is, en dat doet me toch denken van het bankje in onze straat, wat alweer in gebruik is. Ik dacht, ja, die gooi ik erin vandaag. Dat komt prachtig uit met dit weer.
2: Zit er dan ook een beetje in de schaduw, of niet?
3: Ja, inderdaad. En dan hebben de heren een fles koud flesje bier erbij. Dus dat overleven ze dan wel.
2: Dus er zitten een beetje bankhangers.
3: Ja, inderdaad. Dus daar, als je een buurtbankje hebt.
2: Ja, leuk. Daar is je ook veel gemaakt. Oké, Mientje, brand los.
3: Het bankje in onze straat. Ooit was onze straat een zandpad. Maar al een hele tijd is hij verhard. En een drukke weg naar het industrieterrein. En aan de ene kant duk en een trein. Aan de andere kant stonden we huis. Duk is er nog wel iemand thuis. Eén huis had een bankje voor de deur. Gewet wel, het zijn ouderwets houten, donker van kleur. Maar het geeft gezelligheid, er wordt gepraat over het wel en wee in onze straat. Een flesje bier, fris of een koek, soms meegebracht door het bezoek. Zo'n bankje doet goed voor de hele straat. Samen doen, dat is waar het bij ons in de straat om draait.
2: Ja, gezellig klinkt goed.
3: Ja, inderdaad. En dat is ook mooi te zien. In het midden van de straat ongeveer staat daar bankje. En als er iemand zit, dan zien er altijd even aansluiten. En met wel een wee van de straat u te praten.
2: Geweldig. Hey, dank je. En ik zou zeggen, tot volgende week.
3: Ja, fijn weekend iedere keer. Iedereen en kijk u tegen die verbrand, wat?
2: Ja, dankjewel. Dat gaan we doen.
3: Houdoe.
2: Dankjewel, Mientje. Dag.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Het gerechtshof op Curaçao heeft Amon F. in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op marechaussee Toon Brood in 2024. F. is vrijgesproken van de tweede moordzaak wegens gebrek aan bewijs. Daardoor valt zijn straf lager uit dan de eerder opgelegde gevangenisstraf van 26 jaar. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie twee Spanjaarden die door een stier werden gespietst. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik. Terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouden Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

Een hele goede avond. Wat fijn dat jij weer luistert. Ik ben er weer de komende 2 uur. Eerst met Gouwouwe en dan na 9 uur Hollands Glorie. 2 gezellige luisteruurtjes met informatie. Ditmaal veel klassiekers. Ook Duitse hits van toen. Ik ben gestart met 10cc, Dreadlock Holiday. Het was een grote hit van deze band na Donna. Donna bereikte de 2e plaats en Dreadlock de 1e. Direct Valencia, maar eerst Freddy Quinn met Die Gitarre und das Meer. Weer een echte klassieker uit 1959.

Valencia met Gaia, een spiritueel nummer als verrassend deze avond en dit uur. Daarvoor Freddie Quinn met Die Gitarre und das Meer uit 1959. Het is een slager uit de Duitse popmuziek, het lied met een romantische tint. We krijgen direct ook nog Fransen. Zoals we net Duits hoorden, hebben we ook nog Ademo en we hebben Bob Dylan. Maar eerst Fats Domino met Rail Sails in the Sunset. Het nummer stamt oorspronkelijk uit 1935, maar Fats had er 1955, dus 70 jaar geleden, een hit mee.

Dolce Paola, een lied gezongen door Adamo voor het meisje Paola. Daarvoor ABBA, Take a Chance on Me uit 1978. Een vrolijk en een van de grootste hits van ABBA. We krijgen direct Freddy Vedder, maar ook Bob Dylan. Ze staan allemaal te wachten. Maar we starten met de Beatles met

Before the Next Tear Drops Falls. Dat zong Freddy Fender. Het lied gaat over troost en onvoorwaardelijk liefde. De zanger belooft het te zijn voor zijn geliefde voordat de volgende traan valt. Bob Dylan, The Times They Are A-Changing uit 1965. Een protestlied uit de jaren 60. Het was een van zijn bekendste liedjes. Er staan nog meer oude platen voor u klaar. Wat dacht u van Love Affair? Michael Jackson, maar eerst Jimi Hendrix Experience met The Wind Cries Mary.

weeping somewhere. A king has no wife, and the wind

Everlasting Love, 1967. Een heerlijke song over onvoorwaardelijke liefde van Love Affair. Dat goed paste in de jaren 60. Soms denk je, kom dat maar terug. Daarvoor van het album Thriller, Michael Jackson met de Zombie Dance, Michel Fugain en een krachtig protestlied uit de jaren 70. Het nummer gaat over onderdrukking, het onrecht, Wounded Knee van Red Moon.

0: Roland van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.
1: Een vrolijk lied van Michel Fugain met de Le Prince Stems uit 1977. Het vrolijke lied van Michel. Het staat symbool voor nieuwe hoop en nieuw begin. Een uur van diversiteit hebben we gehoord. En we sluiten nog af met twee mooie platen. Randy Crawford, One Day I Fly Away uit 1980. En zij wordt de laatste plaat. En starten nu met Santana, She's Not There. En dan direct natuurlijk na 9 uur Hollands Glory. Tot zo.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week twee automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. De politie heeft eind juni 3 mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van criminele uitbuiting. Ze zouden kwetsbare mensen hebben geronseld als drugscouriers voor smokkel naar onder meer Spanje. Bij 11 doorzoekingen zijn vuurwapens, grondstoffen voor drugs en geld in beslag genomen. De verdachten blijven vastzitten. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespietst. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd.
8: Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Een uur lang muziek van eigen bodem. Elke

Een goede avond, heerlijk. Het is het uurtje na Gouwe Ouwe, Hollands Glorie. En we zijn met een prachtige plaat begonnen uit 2024 van Yves Werensen. En die heette Terug in de Tijd. Wij gaan ook terug in de tijd met de muziek die we u te horen krijgt in dit uur. Geniet ervan. Het zijn leuke meedijners, meezingers, geproduceerde Hollandse bands in het Engels, maar ook Nederlandse zangers en zangeressen. Blijf luisteren naar Hollands Glorie elke dinsdagavond van 9.

Ogen dicht, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: make noise alleen.
1: Je hoort ze allemaal. Yes.

Heroes. En de hits van nu.

Stiekem gedanst, toontje lager, 1983. En daarvoor de prachtige song van het Zomergasten uit het jaar 2020. Door de Wind, geschreven door Stef Bos en gezongen door Miss Montreal. En natuurlijk Johnny Wagner met zijn die mooie ogen. We krijgen nog hele verrassende platen, dus blijf luisteren.

Bloed, zweet en tranen. André Hazes, hij zong dat in 2002. Zelfs je naam is mooi, 1998, gezongen door Henk Westbroek. En wat dacht u van Niet of Nooit geweest uit 1998, Achter in de Munnik? We krijgen nog een serie platen waar je je vingers bij aflikt. Golden Earring, Just a Little Bit of Peace of My Heart. Danny Christian, ja, even bij een grapje met de Guusflater en de Marsipulami. En The Cats, There's Been a Time. En daar beginnen we mee.

Golden Earring met Just a Little Bit of Peace in My Heart. 1968. Dani Christiane met Guus Vlater en de Marsupilami. 1979 was dat. En de band die in die tijd rond de jaren 70 ontzettend veel iets scoorde. Dat waren de Cats met There's Been a Time. Wat dacht u van de komende platen? Die mogen eigenlijk ook niet ontbreken. De groepen tenminste in ieder geval. Dat is Doe Maar. En Willy Alberti. En we hebben Ilse de Lange.

0: Henkie gezien? Zien, heb je Henkie gezien?
1: Nee, maar die is op de radio.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dit is de zomer.
2: De zomer op Omroep Land van Kuik.

heerlijk om weer terug te luisteren. Sander en Anders, Love is All Around. En die was in 1970. En onze grote dame Ilse de Lange, die ook in Amerika hits scoorde. En deze keer was een miracle in 2009. Terug in de tijd, 1969, met de glimlach van een kind, Willy Alberti. En natuurlijk de groep die niet mag ontbreken in zo'n Hollands glorie, avondje of uurtje. En dat is Doe Maar met Doris D deze keer. We hebben er nog eentje te gaan en dan gaan we echt slapen weer. Want het is Guus Meeuws met Brabant. En ik zou zeggen, tot de volgende uitzending. Doei!

0: Podcast.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. Belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa $140 miljard binnen ruim 8 jaar weggeven. De jaarlijkse schenkingen stijgen daardoor naar ongeveer $17 miljard. Opvallend is dat de stichting van Bill Gates geen geld meer ontvangt. De aandelen gaan naar stichtingen van zijn kinderen en overleden vrouw. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Survivor. Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Floralaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een totaal los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. Een 42-jarige man uit Overloon is door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot 40 uur werkstraf voor de diefstal van een lokfiets. Hij betwistte de echtheid van de agent die hem arresteerde en heeft een strafblad van 11 pagina's. De rechter adviseerde hem na te denken over zijn toekomst. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van AlixPartners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week twee automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferde. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week twee automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Florenlaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een totaal los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. Een 42-jarige man uit Overloon is door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot 40 uur werkstraf voor de diefstal van een lokfiets. Hij betwiste de echtheid van de agent die hem arresteerde en heeft een strafblad van 11 pagina's. De rechter adviseerde hem na te denken over zijn toekomst. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen, vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
3: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt